den op Peitern en zeiden, betolt jün leraar nicht den Tempeltags? Hij zeid jo. En als hij naar huis kwam, greep Jezus voorop en zeid, wat denkst du, Simon? Van wem klaagden de kenigs op ieden eren tags? Van ere berja oder van de vreemde? En als hij zeid van de vreemde, zeid Jezus te am, da zijn de hiesje vrij. Aber omdat ze zich even ons niet oeren, go no meer en schmied die angelen en, en den eersten vers den du eruit traagst, want du dem dat muul opmerkst, wost du een geldstek te benne vingen. Dat nem en go van mij en die den tempeltags betolen. En die tijd kamen de jingen naar Jezus en vroegen, wer is de geraadste im Himmelrijk? En Jezus roept een kind en staal dat midden on je aan en zeid, ik zei je de waarheid, wenn je niet omkeren en zo worden als de kinder, kan je überhaupt niet in Gods Rijk ernen komen. Wer zich zo gering stelt als dit kind, als de geraadste im Himmelrijk. Wer een zo'n kind opneemt en mijn nomen, die neemt mij zelfs op. Wer aber een van deze kleine kinder, die aan mijn leven te val brengt, van dem wird beter, wenn am een groter meelsteen am hals gehangen wordt en dan am diepen meer verzeipt. Wij die welt voor ihre Versicherungen te beizen. Versicherungen worden komen. Maar wij den Menschen, die ich den die komen. En wann die Hand oder Fout die Ursache geven te zingen, dan haakt die auf en schmied die van die. Dat is voor die beter aus Krepel, der ich im Leben gonen, aus beid feit en beid hang te haben, en am ewigen vier geschmeten worden. En wann die Uhr die verursacht te zingen, riet dat uit en schmied dat waar. Dat is voor die beter, wann du met een uur, der ich dit leven geist, aus beid uren te haben, en am halen vier geschmeten worst. Seid ju fair, dat je nicht een van deze kleine kinder verachten, dan dat sag ik ju, ere engel im Himmel zijn immer ver mijnen voder, der im Himmel is. Dan de menschen sehen es gekommen, de verlorene selig te mögen. Wat denk je? Wann ein Mensch 100 Schob haut und ein von dei sich verlieren wird, wird er nicht die 99 Tag loten, an eine Boy gonen und sieken, wat er dort funkt, dat sich verloren haut? Und wann er dort fängt, ich sag ju, er wird sich mehr zu dort eine freien, als zu den 99, die nicht verbiestert wären. Jerot so, erst dort ook, mein Vater sehen wollen, dort von diese Kleine nicht ein umkommen soll. Wann dein Bruder sich gegen die versündigt, dann go han en hol am die Sinn fair, zwischen die en arme Lein. Wann he no die horicht, dann hast du deinen Bruder trig gewonnen. Wann he aber nicht no die horicht, dann nimm noch einen oder zwei Breiter mit, so dat zwei oder drei mit er Getegnis du hänge die stonen. Wann he da noch nicht horicht, dann nimm die Sache für gemeint. Wanneer zit je ook van een gemeente niet zagen laat, dan hou hem voor een heiden, of als een taakskalakter. Ik zei je de waarheid, alles wat je op ieden bingen worden, wordt ook om hemel je bongen zijn. En wat je op ieden lezen, wordt ook om hemel je lees zijn. En ik zei je ook dit, want twee van je zich hier op ieden enig worden om wat te beden, daar wordt mijn vader om hemel je dat geven. Dan wann twee oder drei in mijn nomen taub gekomen zijn, dan zie ik meden on je aan. Dan kwam Peter op en zeid haar, wofür moet ik mijn broeder vergeven, wann die zich aan mij verzendigt? Riekt zevenmaal tau? Jezus zei to hem, ik zei die nicht maar zevenmaal, obers 70-maal zevenmaal. Dat is wo wij in het Himmelrijk met een kenig te vergelijken is, die met zijn schuldner verrekenen wil. En als hij anfangt te verrekenen, wordt een affair aan gebracht, die aan vele duizend schuldig weer. En als hij niet houdt dat te betalen, bevolen zijn haar aan met vroeg en kinder taub en alles wat hij houdt, te verkepen en de schuld te betalen. Dan valt de man op knieën en praagt haar, heb je duld met mij, ik word die dat alle betalen. En uit met leid te aan, leid de haar aan gonen en vergeef aan de ganse schuld. En als de knaagde eruit ging, traf hij een van zijn metarbeider, die hem gans weinig schuldig weer. Den kreeg hij aan hals te holen, vonk hem aan te waaien en verlangde hem alles te betalen wat hij schuldig weer.
dann fall des

Met Jozef en Marie dat wisten. Zij dachten die weer aan haar gezelschaft en reisden een ganse dag eer ze mank haar vriend en vriendschap aanvangen naar den jong te zieken. En als ze hem niet vongen, gingen ze terug naar Jeruzalem om door te zieken. Om drie deur vongen ze hem im tempel met de leraars om hem en dat hij nu aan horicht en vreugen staal. En alle die hem heden wonderden zich wo hij alles verstond en beantwoord. Als ze hem zagen, wisten ze niet wat ze daarvan denken zullen. En zijn moeder zei te hem, Zijn, waarom hast du ons dit aangedonen? Kijk mal, dien vader en ik hebben die uit angst gezocht. Hij zei te hem, waarom zocht je nu mij? Wist je niet dat ik en mijn vader zijn huis zijn moest? Aber ze verstonden niet wat hij daarmee meint. Dan ging hij met aan met, en ze kamen naar Nazareth, en hij gehorcht en weer aan ongedoen. Marie leidt zich al deze weer te horten gonen en vergaut hij niet. En Jezus was op en neemt toe aan wijsheid, en God en menschen houden je faulen aan arm. Als Tiberius im 15. jaar als keizer regeert, houdt Pontius Pilatus de herrschaft in Judea en Herodes en Galilea en zijn broeder Philip over Iturea en Trachonitis en Lysias regeert over Abilene. En als Hannes en Caiaphas hoge priester waren, kwam God zijn bevel aan je houden, Zacharias zijn zoon en de wildnis. En hij ging en alle jaren om Jordan en predigde. Bekeert u en laat u diepen, dan wordt God u de zinden vergeven. Zoals een profeten Jesaja zijn boek geschreven staat, door schrecht weer in de wildnis, merkt een waagreed voor onze haren, merkt voor armen je likken steeg. De leegte zullen alle je veld en de boi en humpels uitgelekt worden. De kromme wee moeten je likken merkt worden, en de roche wee glaut je merkt. En de wereld zal God zijn raad en zijn die voor alle mensen is. De mensen kamen bij hem schouwen zich van je honen diepen te loten. Hij aber zei te aan, je schlangen, broedsel, wer heeft u je woorden God zijn je recht in de weg te komen? Zorg zo dat je je eerst oprechtig bekeren en fang niet aan te zeggen, wie hebben obrommen als voder. Denn ich sage you, Gott kann obrommen uit diese Steine kenja schaufen. Die Axt liegt bij de Baum an der Wartelne Reed. Und darum wird jeder Baum, der nicht gute Frucht reicht, aufgehakt und am Vier geschmeten. Die Menschen fragen am, wat soll wie daunen? Je hauen sie zu an, wer zwei Salz Kleider haft, soll dem eint geben, die keine haft. Und wer zu eten haft, soll dort kracht so mögen. Dan kamen de taxcollector om zich diepen te loten en vroegen, Leraar, wat zal wie doen? Hij zei toe aan, collect niet meer als dat je zaad verlangt. Dan vroegen om de soldaten, en wat zal wie doen? Hij zei toe aan, neemt keinem met je wald geld af en doet keinem vals beschuldigen en zie tevreden met jenen loon. Wil de mensen door met rekenden dat Christus komen wordt, wunderde ze al of je houn die oplengt via. Je houn zei to an alle, ik deep u met water. De wordt aber einer komen, die sterker is als ik, gegen dem ik dat niet weet zie, dat ik am de show oplees. Die wordt u met den Heiligen Geist en met vier deepen. Hij haft zijn schmiedschaffel en een houn, en wordt zijn draasvloer gerindlich reinigen. Den weit wordt hij am spekker brengen, en dat spree am vier schmieden dat niemals uitgeit. Hij ermoont de mensen nog derg verschiedene andere woningen en predigt aan dat evangelium. Als je houdt Herodesen, den fiedelharscher dat verhield dat hij zijn broeder Philips in de vroege vriet houdt, en wer in al dat oorrecht dat hij je donen houdt, leidt hij boven al dat nog je houden en stoppen. Als dat volk is alle gedeept weer, wordt Jezus ook gedeept. En als hij bed, mürkt de hemel zich op. En de Heilige Geist kwam en körperliche Gestalt erauf en zat zich op arm zoals een duw. En de stem van hemel zeed, du best mijn leven zien met den ik zeer tevreden zie. Jezus zelfs weer ongeveer 30 jaar oud als hij zijn dienst aanvang. Ze hielden hem aula voor Jozef zijn zeen.

Lee me drei bultje. Dan eine van mine vriend es op zijn reis wat me gekomen, en ik heb nust am fair te zaten. En wann die van bennen dan zei wood, bouwde me niet. De deur is al toegesloten, en ik zie met mine kinder al am bad. Ik kan niet opstonen en die te geven. Ik zei je wann hij ook niet wordt opstonen am die te geven, wil hij zijn vriend weer. Hij wordt aber opstonen en am die geven, wil hij zo aanholen via. En zo zei ik ook te u, vrucht en je wordt gegeven worden, ziekt en je wordt vingen, klopt aan en de deur wordt opgemerkt worden. Dan wer de haft krijgt, wer de ziekt vingt en wer de aanklopt, van dem wordt opgemerkt. Krijg je u een voordat denken, die zijn in zeen worden de slang geven, van die arm nu een vers vreugde wordt? Oder die arm een skorpion geven wordt, wann die arm nu een ei vreugde wordt? Wann je dan, die je schlacht zijn, toch weten jullie kinder te geven wat goed is. Hoeveel meer wordt jullie voor hem hemel, die den heiligen geest geven, die arm nu vreugde? Jezus dreef een stammen dievel uit. En als de dievel verleidt, funkt de stammen man aan te reden, en dat volk wundert zich. Een je oberseden, hij drift de dievel der Belzebuf, den bovensten dievel uit. Anderen verzachten am doorn dat ze nu een teken vom Himmel früheren. Jezus wist wat ze dachten en zei to aan, irgendein Rick dat zich en zich zelfs niet einig is, bringt zich zelfs in de grond. En de familie, die zich oneinig is, fällt uit een ein. Wann sollten zich met zich zelfs niet einig is, wo zal dan zijn Rick bestonen? Ik zei dit, wil je zijn dat ik de dievel der Belzebub uitdrief. Wann ik de dievel dan der Belzebub uitdrief, der wem drieven jullie kingen de uit? Daarom worden ze jullie rechter zijn. Maar wann ik de dievel der God zijn vinger uitdrief, dat meint dat God zijn Rick alle jullie gekomen is. Wann een storker met zijn geweren reedstijd over zijn huis te werken, blijft hem dat zeggen. Aber wann ein Storker aus Hei eva am kämmt, an am Unge kriegt, nimmt de am seine Gewehre wach, ab de er sich verleiht, und verschenkt, wat er gestohlen haft. Wer nicht mit mir ist, es jägen mi. Und wer nicht mit mir taub saumelt, verstreit. Wann ein anderer Geist uit den Menschen rüht fort, wandert de durch Wildnisse, und sieht nur ein Platz, wo er zurückkommen kann. En wann hij keinen fängt, sagt hij zich, ik wil wader terug naar mijn huis gaan, van wo ik kam. En wann hij kämt, fängt hij dat huis rein en in ordning. Dan jijt hij en holt zich 7 geister, die de oeien zijn als hij, en dan tragen ze aan de en een wonen door, en dat is met den menschen oeien als het eerst weer. Als Jezus dit zeed, zeed nu früh uit een volk met luiderstem, je zegend is die liefde die je drucht haft en die brasten die du je zorgen haast. Hij aber zegt, nog meer je zegend zijn die die God zijn woord hier in doen wat het zegt. Als het volk zich am meed en noder drängt, funk hij aan te reden en zegt, dit zijn verkeerde menschen, die zeker nog een teken en wordt aber zes geen teken gegeven worden als dat van den profeten Jona. Zo als Jona een teken van de Nineviten weer, zo wordt de menschen zijn een teken van dit geslacht zijn. De koningin van Zieden wordt om je rechtsdag opstonen en dit geslacht verdomen. Dan zij kwam van een andere Ziedwelt Salomo zijn wijsheid te horen. En hier is een die gerater is als Salomo. De menschen van Nineve worden om je recht met dit geslacht toop opstonen en aan verdomen. Dan zij bekeerde zich als Jona predigt. En hier is een die zeker grater is als Jona weer. Wie een lamp aansteekt, verstaakt die niet. En bestelt die ook niet met een gefäß. Aber stelt die op een lamp en holen dat die er nen komen dat licht zijn kennen. Dat uur is dat licht van den Körper. Daarom wann die uur goed is, hast du licht van den ganzen Körper. Aber wann die uur schlecht is, es den Körper ganz am Diesten. Darum seid da nur, dass das Licht und du nicht Diesternis ist. Wann dein ganzer Körper dann Licht ist und nicht Diestert an sich haft, dann wird dein ganzer Körper so voll Licht sein,

woord gehouden. Nu weten zij dat alles van die komt wat u mij gegeven hebt. Dan de woord die u mij gegeven hebt, heb ik aangegeven. En die hebben die aangenomen. En weten waarhoudig dat ik van die gekomen zie. En geloven dat u mij geschikt hebt. Ik bid voor aan. Ik bid niet voor de wereld, maar voor die u mij gegeven hebt. Dan dat zijn dienen. Alles wat ik heb is dient en alles wat u hast is meent. En ik zie en aan verheerlijkt. Ik zie niet meer in deze wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom nu die. Heilige Vader, houd die en die nomen zeggen, die du mij gegeven hast, dat ze eens zijn, zoals wie. Zolang als ik in deze wereld weer, hield ik aan en die nomen. Die du mij gegeven hast, heb ik bewoord. En daarvan is niet één verloren gegonen, buiten dat verloren kind, dat het zo wordt als geschreven staat. Maar nu kom ik nu die, en dit red ik in deze wereld, dat ze mijn vrijheid vol en gans en zich hebben kennen. Ik heb aan die woord gegeven en de wereld houst aan, wil ze niet van deze wereld zijn. Groot zoals ik ook niet van deze wereld zie. Ik bid niet daarom dat u aan uit deze wereld eruit nemen zoust, maar dat u aan van den buizen bewaren zoust. Ze zijn niet van deze wereld, groot zoals ik ook niet van deze wereld zie. Heil aan en de waarheid. Dien woord is waarheid. Zoals du mij in de wereld nen geschikt hast, heb ik aan in de wereld nen geschikt. En ik heil mij om eer het halven, dat ze ook durch die waarheid kunnen geheiligd worden. Ik bid niet bloos voor deze, maar ook voor die durch eer woord aan mij leven worden. Dat ze alle eens zijn, zoals du voor en mij en ik en die. Dat ze ook in ons eens zijn, dat de wereld dat leeft dat du mij geschikt hast. En de heerlijkheid die du mij gegeven hast, heb ik aangegeven, dat ze kunnen eens zijn, zoals wie eens zijn. Ik en aan, en du en mij, dat ze volstendig eens zijn, dat de wereld daaraan zijn kan, dat du mij geschikt hast, en dat mijn leven toe aan, zo weer als die leven toe mij is. Voordat ik wel dat zo, dat die du mij gegeven hast, ook door zijn voor ik zie. Dat ze mijn heerlijkheid zijn, die du mij gegeven hast. Dan du wirst mij goud, eie de wereld er een grond houdt. O, je raakt ervoor daar. De wereld heeft die niet gekend, aber ik kan die. En deze weten dat du mij geschikt hast. En ik heb aan met die nomen bekend gemerkt en word dat wieder doen. Dat die leef die du aan mij bewezen hast, ook en aan zijn mocht, zodat ik ook en aan zijn kon. Als Jezus dit alle gezegd had, ging hij met zijn jongen erom Kidron tol. Door weer in Gordon, en den hij met zijn jinge topen en ging. En Judas Ischariot, de arm verrood, wist ook wo de steed weer. Dan Jezus traf zich door Völker met zijn jinge. Dan kwam Judas met een kleine groep soldaten en tempelwachter, die hoge priester en fariseer aan gestalt houden, met letorens, lampen en geweren. Wil Jezus alles wist wat aan bejene woord, ging hij eruit en zei toe aan, wem zie ik je? Zij zeiden, Jezus van Nazareth. Jezus zei toe aan, ik zie die. En Judas, die hem verroden deed, stond daar ook bij aan. Dan als hij toe aan gezegd houd, dat hij die weer, trokken zij zich tregen vallen op de eerd. Dan vroeg hij aan nog eenmaal, nou wem zie ik je? En zij zeiden, Jezus van Nazareth. Jezus zei, ik heb je gezegd dat ik die zie. Want je mij zeken, dan loopt deze gonen. Dat het zo erom komt als hij zeed, van die du mij gegeven hast, heb ik geen verloren. Simon Peter houdt een schwert, dan trok hij dat eruit en heeft den hoge priester zijn knecht eind en houdt hem dat rechte oor afgesneden. De knecht heet Malchus. Dan zeed Jezus te Peter, steek den schwert terug in de schacht. Zal ik niet uit dat koffel drinken, dat de vader mij gegeven heeft? Dan kamen de soldaten met eren vierer en de juden met eren tempelwachter en nemen Jezus faust en bungen aan. Ze nemen hem eerstens nur Annas, Caiaphas in een schwervoder, die dat joa hoge priester weer. Dat weer Caiaphas, die de juden den rood gegeven houdt, dat het goed weer dat een maand voor dat volk doodgemerkt wordt. Simon Peter en nog een andere jinger gingen Jezus hingeraan. Den jinger kanden de hoge priester,
und der Jink mit Jesus

0: först landet häng upp leden, bot he en hjält an en zed, geef mi ook deze kraft, dat van ek wem de häng upp lei, de dan ook den heiligen geist krien. Peter ober zed to arm, mochst du met din hjält taup verdampt worden, wil du dochst dat Gott sinne gof kon met hjält gekauft worden. Du hast an deze zaag kein port noch aandeel, dan din hort steit nicht recht met Gott. Kier am van dienen leeren zijn, en bed tom haren. Womelijk wordt die dat vergeven, dat u zo'n gedanken hem hoort en houdt. Dan ik zei dat u vol betternis best en dat die hoort aan een zin gebongen is. Dan zei Simon, bed du den haren van mij, dat door van nust even mee komen mocht, wat u gezegd haast. En als zij er je tekenen geeft en dat woord van haren je predigt houden, gingen ze terug naar Jeruzalem en predigden dat evangelium en veel Samaritische daarpa. Nu zeiden haren zijn engen te Filippen, go zieden naar den waagde der gewildnis van Jeruzalem naar Gaza jijt. En hij stond op en ging, en op den waag traf hij een hoogbeaamten Ethiopiën, die over de kenienkandatie van Ethiopiën er schouts komen te verwalten houd. Dis maand wie naar Jeruzalem je voor en aan te beden. En op een wagende huis zat hij op een wagen en laus dat buurk van profeet Jesaja. De geist zei te Philippen, go en houd die dicht bij den wagen op. Dan ran Philip naar den wagen en hier dat de man den profeet Jesaja laus. Philip vroeg aan of hij verstond wat hij lezen deed. Hij zei, wo kan ik waar mij dat geen uitlaagt? En hij luidt Philippen aan en op te steen en zich bij hem dol te zaten. De schrift steed die hij las weer deze. Hij wordt zo als een schoop num slachter geleid en zo als een laum ferm scherer stel blijft, zo moet hij ook zien muul niet op. En während hij zo leer stond, wordt hem al het raag genomen. Wer kan van zijn nakomen reden, dan zijn leven wordt van deze eed waargenomen. De beambte vroeg Philippen, zei mij, van wem redt die profeet, van zichzelf of van wem anderen? Dan vond Philip krijg met de schriftsteed aan en predigt aan dat evangelium van Jezus. Als ze weer reisden, kwamen ze bij een water. En de man zei, kijk, hier is water. Waarom zal ik mij niet deperloten? Philip zei te hem, want die van ganzem horten gleefst, kan wie dat doen. Dan beveel hij den voerman stel te holen, en Philip en de man stiegen beide rauf en woteren in en hij deept aan. En als zij uit hem woter eruit kwamen, droeg den haren zijn geist Philip een waag, en de man zag hem niet meer en voer zijn waag vrouw wieder. Philip over wordt een aas dat gevangen, door wandert hij erom en predigt dat evangelium en alle steden,
1: Kapitel 9.
0: Wat hij naar Caesarea kwam.
2: Saul over schnauf nog immer om zich en drijf den haren zijn jinge te moorden. Hij ging naar hun priester en vroeg hem nog brief aan de scholen in Damascus, dat wanneer hij door ergend wem op deze weg vond, of mannen of vrouwen, hij die dan kon je bongen naar Jeruzalem brengen. En als hij op een weg weer en noorden naar Damascus kwam, scheen met eenmaal plaatselijk een licht van hemel even aan. En hij val op eer en heerde een stem toe hem zeggen, Saul, Saul, waarom vervalst u mij? Saul vroeg haar, wer bist u? En de haar zei, ik zie Jezus, den du vervalst, en die wordt dat schwor worden je in de stachels te slonen. Nu sto op en go aan de stouten in, en die wordt gezegd worden wat u doen zoust. En de mannen die met aan reizen stonden en houden nus te zaaien, ze hielden de stem, aber zagen keinem. Dan stond Saul op van de eed, aber als hij de uren opmuk, kon hij nus zijnen. Aber ze fouten aan een hand en leiden aan een Damascus in. En hij kon 3 dagen niet zijn, en oud niet, en dronk ook niet. En Damascus wie een gewisse jinge, die heet Ananias, en toen deem zei de haar en een gezegd, Ananias, en hij zei haar, hier zie ik. Dan zei de haar toe hem, sto op en go op de gausen op, die de gelikke heet, en vroeg en Judas in huis, waar Saul van Tarsus is, dan zei hem al, die beet. Hij heeft in een gezegje zijn dat een man Ananias bij Amen en komt en aan de hang oplaagt dat hij zijn kan. Dan zei Ananias haar, ik heb veel van deze man reden hier en woveel schoden hij diene heilje en Jeruzalem toegezaad haft. En hij haft hier volmacht vom hohen Priester, al die faust te nemen die diene nomen aanroepen. Aber die haar zei te am, go, denn ich hab mi, am, aus handlanger gewählt, meine nomen voor de heiden, kenige, en de kinge Israel te brengen. Dan ik wel aanwezen woveel hij wij meine nomen lieden moet. Ananias jef zich op een waag door haan en ging door hem huizen in en leed Saul de heng op en zei, Broeder Saul, de Heer Jezus die op een waag hier haan bejegend, heeft mij gecheckt dat u waar zou zijn kennen en met den Heiligen Geist gevuld zijn. En plaatselijk valt zo wat als schepen van Saul zijn uren en hij kon waar zijn. En hij stond op en leed zich diepen. En als hij eerst gegeten had, kreeg hij ook waarde zijn kracht. Saul bleef nog een paar deur in Damascus met de jonge taup. Hij vond voort aan en er scholen te prediken dat Jezus Christus God zijn zijn weer. En die am heden wonderde zich alle en vroegen, is dit niet die in Jeruzalem aanbracht die deze nomen aanroepten? En is die niet hergekomen die faust te nemen en om hun priester te brengen? Aber Saul wurde stärker und stärker und predigte die Juden in Damaskus so klar, dass Jesus der Christus ist, dass sie ihren Arm nicht stonen können. So ging das dann eine Zeit lang wieder. Und mit einmal plonten die Juden, am dort zu machen. Saul aber krieg ihren Plon zu hören. Sie stunden Tag und Nacht auf dem Werk an den Stauzpurten, am dort zu machen. Seine Jünger übernehmen am eine Nacht und leiten am einen Korf, der ein Loch in der Wand erauf. Als er nach Jerusalem kam, proot er mit der Jünger taub zu kommen. Aber er wie Angst vor ihm und glaubte nicht, dass er wirklich ein Jünger war. Aber Barnabas nahm ihn und brachte ihn nach den Apostel und seht an, wo Saul hingewiesen den Haaren gesehen und mit ihm geredet hat und wo er in Damaskus furchtlos an Jesus seinen Namen gepredigt hat. Dan bleef Saul bij aan en ging gans vrij met aan toop in Jeruzalem erom en reed gans triest aan Jezus Christus zijn nomen. Hij reed toe en bevroeg zich met de Griechische Juden, maar die proefden hem dood te maken. Als de breider van heden nemen zij hem naar Caesarea en schekten hem naar Tarsus. Dan had de gemeente in gans Judea en Galilea en Samaria in vrede, en buurt zich op, en de Heilige Geest geeft aan kracht en moed en Godesvorig te wandelen, en ze worden immer meer. Als Peter erom reist, kwam hij ook bij de leden en bezocht de Heilige door. Daar traf hij Aeneas, een geleemde man, die al 8 jaar te bad gelegen had. Peter zei te hem, Aeneas, Jezus Christus maakt die gezond, sta op en maak die bad op. Aeneas stond plaatselijk op. Die in Lidda en in Sarun woonden, zagen am Aula en bekeerde zich tom Haren. En Joppe woonde de jüngerin Tobia, Griechisch Rehe, die door Emma goudet deed en de arme halt. Aber groot en die tijd werd ze krank en starf. Als ze er aufgewaschen hadden, leidde ze er in de bovenstof aan. En wie Lidda dicht bij Joppe weer en de jünger geheerd hadden dat Peter door weer, schickte sie 2 Männer hin, am sein zu loten, dass er fort hin kommen soll. Peter ging mit an Matt. Und als er hin kam, nahmen sie am fort und ab an die Stove und an. Und all die Wettfrühe stunden am Armen hielten und weisen am die darkenen Kleider, die sie gemerkt hat, wie sie bei angewasst wie. Dann schickt Peter an alle aus der Stove rüt und kneid sich dol und bet. Dan draaide zich naar de dode vrouw en zei, Tabea, sta op. En ze muurk haar uren op, en als ze Peter zag, recht ze zich op en zout. Dan reek hij haar zijn hand en halp haar op. En als hij de heilige en weetvrouw geroept had, staalde hij haar door levendig aan. En ze kregen dat en gans jappen te heren en vele leefden om haren. Peter bleef dan een lange stoot en Joppe te Simon en Lada Jova. En Caesarea weer een man, Cornelius, en leider van het Italienische regiment. Hij en zijn ganse familie waren vroom en godesvaardig. Hij geef rikkelijk door woord veld en bed emmer to God. Ungefähr klok 3 uur middag zag hij klaar en duidelijk en je zegt, God zien een engel en aankomen, die zei to arm Cornelius. Als hij hem zag, vergt hij zich en zei, wat is door haar? Dan zei die to arm, God denkt aan diene gebeden en aan diene goven. Nu schijkt Mana naar Jappe en laat Simon, den ze ook Peter nanen, herholen. Die is nu bij Simon, den Laderjova, die om meer woont. Als de engel die to arm reed eerst waag weer, roept hij 2 van zijn diener en 1 frommen soldaat. Den zeet hij alles wat passiert weer en schijkt die naar Jappe. De nächste dag op middag, als ze bij de stad kamen, ging Peter op een dak en op te beden. Hij wordt hongerig en wil wat hebben te eten. En während dat eten reedgemerkt wordt, zag hij een gezicht. Hij zag den hemel opstonen en wat er zo zag als een grote leuken, alle vier aken te opgebongen, kwam nu arm op touw en wordt wat op de eer daarop geloten. Door ben weer een alle hand vier beentje tieren van op de eer, kruipende kreten en vegel die in hem hemel vliegen. En dan zei de stem toe aan Peter, sto op, slacht en aat. Peter aber zei, oh nee haar, en ik heb nog niemals wat je meent of de andere het gegeten. De stem zei dat 2e mol toe aan, wat God je reinigd heeft, merkt du nicht je meen. Dit passeert 3 mol, en dan wordt dat leuken water im hemel aan genomen. Während Peter nog door even bezorgd wie wat dat gezegd bedienen zal, houden die mannen die Cornelius gescheckt houd, uitgevangen, woer Simon zijn huis weer, en stonden aan de hofpoort. Dan roepte zij wem en vroegen of Simon, den ze Peter naanden, hier blieven deed. Während Peter door aan dacht, wat hij je zijnen houd, zei de geist toe aan Simon. Hier zijn 3 mannen die nu die zeken. Sto op en go erauf, en zie hem niet met te gonen, dan ik heb aan je scheckt. Dan ging Peter erop naar de mannen die Cornelius gescheckt houd en zei, ik zie die naar den je zeken. Nu wat zijn je gekomen? Zij zeiden, de hauptman Cornelius, een vrome, gottesfürchtige man, van den dat ganze Jutsche volk grote respect heeft, dem wordt van een engel bevolen, die naar zijn huis te vorderen en te horen wat du te zeggen hast. Dan lood hij aan en te komen en neem aan op. De nächste dag ging Peter met aan met, en welke breder van Joppe kamen met te gezelschaft. En de nächste dag kamen zij naar Caesarea. Cornelius luurt door nu aan en houdt zijn vriend en vriendschaft opgeroept. Als Peter aan kwam, ging Cornelius aan het jagen, vol aan voor de feit en bed hem aan. Maar Peter hoef hem op en zei, sto op. Ik zie zelfs ook maar een mens. En als hij eerst met hem reed, ging hij erin en traf door vele aan die de toepje komen weeren. Dan zei hij toe aan, je weet wo dat va een jood jegen dat je zaad is met die heiden toep te komen of de harmonieschaf te hebben. Maar God wees me dat hij geen mens zal je meen of de andere nanen. Daarom werd ik me niet te komen zo bold als nu me gescheckt wordt. Dan word ik nu vragen, waarom heb je mij komen laten? Dan zei Cornelius, 4 dagen terug om deze tijd, klok 3 uur middag, wat nu heb ik gevast. En als ik hem huis binnen beden deed, stond met 1 mol een man en slok witte kleder voor mij en zei, Cornelius, dien je bed is je heet worden en God denkt aan diene goven. Daarom schekt nu Jappe en laat Simon den ze ook Peter aan en herholen. De is bij Simon, den Laderjover, die om meer woont, te gast. Wanneer die komen wordt, die heeft die wat te zeggen. Zo schekt ik plaatselijk aan en du hast goed gedaan dat du gekomen bist. Nu zijn we alle hier en God zijn gegeven wordt te horen wat God die bevolen heeft te zeggen. Dan vangt Peter aan te reden en zegt, nu zei ik waarhaftig dat God maken mensen geen onderscheid merkt, aber uit alle velken, die aanneemt die aan verrichten en doen wat recht is. Dit is de predigt die God de Kinge Israël gescheckt heeft en dat hij aan den vrede dat Jezus Christus predigen leidt, Det är vad alles har är. En je weten wat der ganz Judea passiert is, dat en Galilea aanfunk als je houn zijn depen predigt, wo God den Heiligen Geist en zijn kracht over Jezus van Nazareth jeten deed, die dan omher ging en godet deed en al die heild die van dievel ongedrekt worden, dan God weer met hem. Wie geven je tekenis van alles dat hij am Jutschenland en in Jeruzalem gedonen haft? Den hangen ze om kriets, dat hij sterven moest. Den wirkt God om dreden dag op en leidt aan waar er zijnen, niet van allemaal, maar bloos van die God zich voor haar gewild houdt, je tekenis daarvan te geven, zogar van ons, die wie met hem toop gegeten en gedronken hebben, als hij eerst van dood opgestonden via. En hij beveelt ons de mensen te predigen en daarvoor en te stonen, dat hij die is die van God bestemd is over levende en doodje rechter te zijn. Hingen deze stonen alle profeten met eie tekenis, dat voor immer aan am geleven woord, wordt er zijn nomen zindenvergeving kriegen. Während Peter deze weer nog reed, valt de Heilige Geist over al die nu dat woord harichten. En de Juden Christen die met Peter topje komen weeren, wunderde zich door even dat de Heilige Geist ook over de heiden uitgegoten wordt. Dan ze heden die en andere spreuken reden en God loven. Dan zei Peter, kan irgendwer dat woord verbieden dat deze niet zullen gedijpt worden, die den Heilige Geist grote goed gekregen hebben als wie? En hij beveel aan en Jezus Christus zijn nomen te dijpen. Dan bouwde ze arm nog een paar deur bij aan te blijven. Nu heden de apostel en breder die in Judea waren, dat de heiden ook God zijn woord aangenomen houden. Als Peter naar Jeruzalem kwam, musterden de besnedene levende arm en zeiden, du bist bij de onbesnedene aangegonen en hast met antop gegeten. Dan vertaalt Peter aan omstandelijk wo dat gekomen weer. Hij zei, ik weer in de stad Joppe en bed. Dan wie ik met eenmaal buiten mij zelfs en houden gezegd. Wat ik zag weer zo als een grote leuken dat aan alle vier aken je holen van hemel erop je loten wordt, en dat kwam door erop hoe ik weer. Ik keek door en zag vierbeentje tieren van op de eed, wille tieren en kruipende kreten en vegel die in de lucht vliegen. En ik heerde een stem te mij zeggen, Peter, sto op, slacht en aard. Ik aber zei, oh nee, haar, ik heb nog niemals wat je meent oder anreinend een muil genomen. Aber de stem vom Himmel zei nogmaals te mij, wat God gereinigd heeft, zoust du nicht gemeen nanen. Dit passiert dreimal, en dan wordt dat water alle trig im Himmel en genomen. Krijg dan stonden drei Männer, die van Caesarea naar mij geschickt werden, van een huis wo ik weer. Dan zei de geist te mij, dat ik met Ansel metgonen, en al nus twijfelen zal. Deze zaasbreider kamen ook met, en wie gingen bij den man am huizen in. Hij vertaalt ons, wo hij had zijnen en engel bij zich am huizen in komen, en zeien hier, schek no Joppe en laat Simon Peter holen. Die wordt die weer zeien, wo der ich du en die ganze familie worden zeilig worden. En als ik aanfung to aan te reden, val die Heilige Geist op aan, zo als die am aanfang op ons val. Dan val mi bi wat de haar gezegd had. Je houdt diep met water, maar je zal met een Heilige Geist gedeept worden. Want God aan dezelfde goof gegeeft heeft hij ons geeft als wie aan den haren Jezus geleefden, wer wie ik te denken dat ik God terugholen kon. Als ze dit hierden, worden ze stel en loofden God en zeden, dan heeft God die heiden ook de gelegenheid gegeeft zich te bekeren en dat leven te vingen. Die zich door de vervolging die over Stefanus kwam verstreid houden, waren zo wit af als Phoenicien, Cypern en Antiochien gekomen, maar predigden dat woord te zest keinem als de Juden. Door werden onder aan ook welke mannen van Cypern en Kyrene. Als die naar Antiochien kwamen, die deden ook te de Grieken reden en predigden den dat evangelium van Herrn Jezus. En den Herrn zijn kraft je hand weer met aan, en een grote teil mensen geleefden en bekeerden zich te haren. Al dit nieuws kreeg de gemeente in Jeruzalem te heren, en die schickten Barnabas dat hij bij Antiochien gonen zal. als hij haan kam en je zeinen houd wat God zijn genoeg gedonen houd, wie hij vrouw en spreek aan moto, den haren van ganzem horten trui te blijven. Dan hij weer een vrome man vol heiligen geist en geloven. En een grote deel mensen worden van den haren gewonnen. Dan verleidt Barnabas om naar Tarsus te gaan en Saul te zeggen. En als hij hem vond, bracht hij hem naar Antiochien. En ze bleven een ganse jaar bij de gemeente en leerden veel mensen. En daarom worden de jongen in Antiochien dat eerste christen genaamd. En aan deze tijd kwamen profeten van Jeruzalem naar Antiochien. En Agabus, een van hen, stond op en deed durch den geest aan dat over de ganse wereld een grote hongersnood komen wordt. En dat passeert aan keizer Claudius in de tijd. En de jongen worden zich eenig dat en jeder donor als hij kon, de breder en Judea met helpen wordt. Dit deden ze dan ook. En ze schekten ihre goven durch Barnabas en Saul naar de ältesten. En deze tijd leidt koning Herodes welke van de gemeente Faust nemen om de te tuur leiden en leidt gehouden zijn broeder Jacob bij hem schwert doodmerken. En wil hij zag dat de Juden dat geval, ging hij weder en aan Petern ook Faust. Dat we rood oosteren als hij zeet brood eten. Als hij hem eerst vastgenomen houd, leidt hij hem instoppen en stelt vier groepen soldaten van ieder vier man aan, even om te werken. En dan nu oosteren wil hij hem dat volk verstalen. Peter wordt hem gevangenis geholen, aber de gemeente bidt ernstlich voor hem te God. De nacht, eer Herodes hem dat volk verstalen wil, sleept Peter tussen twee soldaten met twee keden gebongen en buiten verre der werkten de wachter. En met eenmaal stond den haren zijn engel ver arm en in de stof schenen lichten in. De engel klappert Peter aan de zied en wirkt hem op en zegt, sto schwind op, en hem vallen de keden van de hang. Dan zegt de engel te hem, hol die den gort aan en bing die de show toe. En hij deed dat. En dan zegt hij, trek die de kleider aan en kom met. Dan ging hij eruit en ging met haar met en wist niet dat het werkelijkheid weer wat de engel deed. Maar dacht hij zag en je zegt. En als ze beim eersten ook beim tweeden werkposten voorbij waren, kwamen ze bij dat ijzeren poort, waar dat een stoute neer jijt, en dat merkte zichzelf voor aan op. Ze gingen eruit en gingen een gaus lang en plaatselijk verleidt de engel aan. En als Peter toze kwam, zei hij, nu weet ik waarhoofdig dat de haar zijn een engel geschikt heeft, mee uit Herodes zijn hanger uit te raden. En van allem wo met de Juden rekenden. Als hij zich bezonnen houdt, kwam hij bij Marien, Johan Marcus zijn moeder, er huis, waar vele toopje komen weer te beden. Als Peter aan de buiten der klopt, kwam Rhoda, en deens merken te antwoorden. En als hij Peter zijn stem kan, merk ze vervrijd niet der op, op randen in en zei dat Peter buiten voor der stond. Ze zeiden te er, du bist niet ganz betroost. Aber als hij daarop stonden bleef dat het zo weer, zeiden ze, dat moet zijn engel zijn. Peter aber bleef bij hem aankloppen, en als hij de der op merk, zagen ze aan en vervierden zich. Hij deed aan derg een handschlag aan stel te zenden en vertaald aan dan, wo die haar arm uit hem gevangenis eruit geraad houdt, en zeed ze zullen Jacob en de breder dat zaaien. En hij ging dan onderwegen haan. Als het eerst dag wordt, weer onder de soldaten een grote opreiging en vroegen, wat is met den Peter passiert? Als Herodes nu aan je zocht houdt en aan over niet funk, neem hij de wachter hem van hier en bevol de dood te merken. En hij ging dan van Judea naar Caesarea en bleef door. Hij houdt zich met de mensen en tieren en zieden zeer slecht verstonen. Nu besloten de zich toop en kwamen naar arm. En als ze Blastus, een van de kenigs in de Dena eerst op, ere zied houden, hielden ze aan om vrede te merken. Wil ze van den kenis in land afhängig werden, er brood te kriegen. En aan een bestemden dag trok Herodes zich zijn keniskleider aan en zat zich op een rechterstoel en hield aan een reed. En dat volk hield aan te schreeuwen: dit is God zijn stem en niet een mens zijn. En wil Herodes Gott nicht die Ehe geef, schlug den Haaren sein Engel am plötzlich dol, en de warm freit nahm op en hij starf. Aber Gott sein Wort bleef beim Tau nehmen en breid sich uit. Als Barnabas en Saul ihren Dienst verrecht houden, reisen ze van Jeruzalem waar dat trägt en nemen Johann Markus met zich. En de gemeente in Antiochien waren gewisse profeten en leraar, Barnabas, Simon, den ze ook neer nannten, Lucius van Kyrene, en Manahen, die met Herodes den gouverneur toop opgewassen weer, en Saul. Als die den haren deinden en fausten deden, zei de Heilige Geist toe aan, zondert mij Barnabas en Saul af, dat te donen, woetoe ik aan je roept heb. Als ze dan je beet en je faust houden, leden ze aan de hang op en leiden aan gonen. En zo vom Heiligen Geist gescheckt, gingen ze naar Seleucia en verdor met hem schep naar Zypern. En als ze aan Salamis aankamen, predigden ze door aan de synagogen Gottes woord. Ze houden je haunen ook aan te helpen. Ze reisden over de ganze insel, wat ze bij Paphos kamen. Daar troffen ze bij Jezus en Jude en falschen profeet en zauberer. Die weer bij Sergius Paulus, een verständige man en weer gouverneur over de insel. Die roept Barnabas en Saul nozig, dan hij wil jaren dat Gottes woord heren. Aber Elimas, de zauberer, dan dat weer wat ze noemen bedied, arbeid jagen aan en verzocht ook den gouverneur van geloven af te brengen. Aber Saul, den ze ook Paul nannten, vol Heiligen Geist, kijkt am Stier aan en zegt, du opdrängender Gausenschrier, du Dievelskind, en Fiend aan allem Goden, wirst du al niemals abhören den Haaren seinen Glicken weich te verdrehen? En nu kracht kämpft den Haaren seine Hand über die, en du wirst blind seinen, en de Sonne ne Tiet lang nicht seinen. En platzt dich voll Dunkel en Diesternis op arm, en hij ging erom en zocht nur wem am an Hand te leiden. Als de Gouverneur zag wat je wurde, wie er geleefd hij, en wundert zich over den Haaren seiner Lia. En Paphos stieg Paul met zijn Lied en Schap en zeilden even naar Perge en Pamphylia. Daar verleid je Hand an en ging terug naar Jeruzalem. Als ze van Perge wieder reisden, kamen ze naar Antiochien en Pisidie. En gingen om Sabbat in de synagogen in en zaten zich dol. Als eerst uit dat Jesaats en de profeten weer geleest worden, leiden de synagogen verstone aan zijn leven breder. Want je en er moet je het woord van het volk hebben, dan reed nu. Dan stond Paul op, mug een handslag en zeid, mannen uit Israël, die je God verrichten, horchte mal her. Dit volk Israël er God wil zich onze voders en muurk een groot het volk uit aan, während ze als vreemde in Egypte woonden en aan door dan met een opgehovenen oren eruit bracht. En dan houdt hij in de wildnis 40 jaar geduld met aan. En als hij aan en Kanaan 7 velken uitgerood houdt, verdeelt hij er land onder aan. En dan geeft hij aan 450 jaar rechter, wat de profeet Samuel kwam. Daarnaar bouwde ze God om een koning en God geef aan Saul, Kis, zijn zoon, een man uit Benjamin zijn stam, 40 jaar er koning te zijn. Als hij Saul waargenomen houdt, mocht hij aan doften tot koning. Den hij dat je tekenis geef en zegt, ik heb aan doften, Jesse zijn zoon, een man om mijn horten gevangen, die alles donen wordt, wat ik heb wel. Van deze man heeft God, zoals hij versproken houdt, Israël er een heiland Jezus komen laten. Eer Jezus kwam, preed Johann tot ganse volk Israël, dat ze zich zullen bekeren en diepen laten. En als Johann zijn werk verrechten deed, vroeg hij de mensen, wer ze dachten dat hij weer. Hij zei, ik zie niet die van den je mij holen. Nee, no mij komt einer den ik het niet weet zie, dat ik hem de show oplees. Mannen en breder, kingen uit ober om zijn familie, en die onje ju, die God verrichten, ju is dit radende woord gescheckt worden. Aber die mensen in Jeruzalem en die bovenste am volk wisten niet wer Jezus weer en verstonden ook niet wat aan alle Sabbat uit de profeten vergelezen wordt. En toch hebben ze door recht dat ze Jezus veroordelen, gedone wat de profeten gezegd houden. En wanneer ze ook geen oorzaak vonden om hem dood te veroordelen, dan wijen bouwden ze Pilatus toch om dood te maken. En als ze alles gedone houden wat de schrift van hem zegt, nemen ze hem van kriets erop en leden hem aan graf, maar God heeft hem van dood opgewerkt. En dan hebben ze aan vele doorgezenen, die met aan van Galilea naar Jeruzalem kwamen, die ons volk nieuwe tekens van aan geven. En wie brengen u nu de goede noorrecht, wat God onze verelden versproken houdt? Heeft hij nu aan ons, ere kinder, doorrecht gedonen dat hij Jezus van dood opwerk, zoals in tweede psalm geschreven staat, du best mijn zeen, ik zie van deur dien voor je worden. En dat hij hem van dood opgewerkt heeft om niemals meer loten in de grond te gaan, heeft hij in deze weer gezegd, ik word die zeker de heilige zegeningen geven, die ik durfde versproken heb. Daarom zegt hij nog op een ander steed, du wirst dienen heiligen niet verkomen loten. Dan als durft in zijn tijd gedonen houdt wat God verlangt, sterf hij en wordt door begroofd voor zijn vaders liggen en zijn körper verkeem am graf. Aber dit passiert nicht an dem, den Gott opwirkt. Darum, lieve Brüder, soll je weten, dat je durch diesen Mann die Sündenvergebung gepredigt wordt. Und wer immer durchleeft, kann durch am von all dort gereicht vor dich worden, wovon hij durch Moses in Gesatz nicht kon gereicht vor dich worden. Seht je fair, dat je dort nicht trafen wordt, wat die Propheten gesagt. Nu kijkt mal, je später. Wundert je en komt om, dan ik woor en unitiet woor donen, dat je niemals leven worden, want je dat ook nog weer vertalen wordt. Als Paul en Barnabas de synagogen verleid, bouwden de heiden aan, nächsten dag terug te komen, en waren dat woord te predigen. Als de verzameling even weer gingen veel juden en andere godsverkje met juden met Paul en Barnabas met. De reden dan nog wieder toe aan, en spreken aan moed toe en God zijn genoeg te blijven. Om nächsten Sabbat kwamen meest de ganse stal toop dat Gottes woord te heren. Als over de Juden al dat volk zagen, werden ze afjenstig. Ze zaten zich Paul zijn reden jaren aan en lasten over dat wat hij zeed. Dan worden Paul en Barnabas broof en zeiden, u moest dat Gottes woord dat eerste gezegd worden. Aber wil je dat niet aannemen en je zelfs niet weet achten dat eeuwige leven te hebben, dan go wie naar de heiden. Dan zo heeft de Heer ons dat bevolen. Ik heb die aangesteld voor de heiden een licht te zenden, dat de radung der die kan over de ganse wereld gebracht worden. Als de heiden dit heerden, werden ze vrouw en loofden dat Gottes woord. En die tot eeuwige leven bestemd waren, kwamen tot geloven. An den Haaren sind Wut spreidt sich über die ganze Gegend. Die Juden aber stahlen durch die Andachtje in Ehrbohrer Frühes und die verstohlenden Männer in der Stadt in Abruhr an, dass sie Paul und Barnabas verfolgten und mit ihrer Gegend erütjüren. Sie aber schädeten sich verahnt den Stoff von der Feit in Jengeno Ikonien. Die Jengen aber wären Frau und voll Heiligen Geist. An die Ikonien gingen Paul und Barnabas taub in die Judenscholen an, en predigden zo dat een groot deel Juden en Grieken tom geloven kwamen. Aber de Juden die niet leefden, reden de heiden op dat ze zich tegen de breder dreiden. Daarom bleven ze door niet lang en reden broof en vrij van haren, die de predigt van zijn genood doordat bestedigd dat hij der ere hang tekens en wonder passeren leid. Aber dat staatsvolk weer zich niet enig, eindje hielden dat met de Juden, en de andere met de apostel. Als nu de heiden en de juden met er verstone taub doorop losgingen, aan te mishandelen en te steenen, kregen ze dat te heren en brachten zich door weg, en kwamen naar Lystra en Derbe en Lycaonia, en predigen en degen dat evangelium. En Lystra zat een krepelje man van je boord aan zo zwak en een feit, dat hij nog niemals had gaan kon. Die heerde Paul en reden. Als Paul hem direct aankijkt, zag hij dat hij leef dat hij
0: kon je heilt worden. Dan zeid hij to am raag luid, sto op en sto glik op een feit. En hij sprong op en jenk. Als dat volk zag wat Paul je doen en houdt, schree je zei aan Lycaonisch, de jetten zijn en mensen gestalt nu ons erop gekomen. Barnabas nannte ze Jupiter, en Paul Mercurius, wil de hauptredner via. De priester uit Jupiter zijn tempel, de groot buiten stout stond, bracht assen en blomen naar de poort, waar hij en dat volk aanrekenden opfer te brengen. Aber als de apostel Barnabas en Paul dort hielden, te reiten de zich de kleider aan randen manken volk en schreeuwen: Je mannen, waarom doe je dit? Wie zijn ook stoffelijke mensen, jeroen zoals je, en predien je dat je je van den falschen naar den levenden God bekeren zullen. De hemel en eerd en meer en alles wat er binnen is geschaffen heeft. De heiden en vrije tijden alle haft en erweer gonen loten. En doch heeft hij zich niet onbetekend geloten. Hij deed je goudet, geef je regen van hemel en vruchtbare tijden. Hij geeft je genoeg te eten, merkt je dat hoort, vrouw. Ze gaan met deze weer kunnen ze dat knaap verbeien, dat volk aan niet opverbrachten. Dan kwamen welke Juden van Antiochien en Iconien en kregen dat volk op ere zied en steenden Paulen en slaapten hem voor dood uit de stoute ruut. Als de jongen zich over am zamelden, stond hij op en ging terug in de stoute neen. En de nächste dag ging hij met Barnabas met naar Derbe. En als ze aan de stout dat evangelium gepredigd en vele jongen gemerkt hadden, gingen ze terug naar Lystra, Iconien en Antiochien. Ze storkten de jongen en spraken aan moed toe trouw om geloven te blijven en zeiden dat wie daar veel schworen en Gottesrijk in hen gonen moesten. En als ze aan alle gemeenten eldersten aangesteld houden en fausten even aan je beet houden, bevolen ze aan den haren aan den ze leefden. En als ze door Pisidia gereisd waren, kwamen ze naar Pamphylia. En als ze dat woord en Perge gepredigd houden, gingen ze bij Attalia. Vandaar zeilden ze naar Antiochien, waar ze God zijn genoeg waren aanbevolen worden, voor dat werk dat ze nu verrecht houden. Als ze door aankwamen, zamelden ze de ganse gemeente toop en berechten alles wat God zich aan je doen houdt, en dat God ook voor de heiden de deur ten geloven opgemerkt houdt. En daar bleven ze met de jongen een lange stout. Dan kwamen je wassermannen van Judea en leerden de breider, waar ze zich niet naar Mozes in het oort besnieden leten, konden ze niet zelig worden. Dit bracht Paul en Barnabas in een hartsoften strijd met aan, zodat ze zich enig worden, Paul en Barnabas en welke van aan, naar de apostel en eldersten in Jeruzalem te schikken en uit te vingen waar zij te deze vreug stonden. De gemeente zag toen nu dat ze op een waag kwamen, en ze reisden door Fenicië en Samarië en vertaalden door dat de heiden zich bekeerden en daartoe vreiden de breder zich zeiden. En als ze naar Jeruzalem kwamen, nemen de gemeente en de apostel en de eldersten aan op, en ze vertaalden aan alles wat God daar aan je doen houdt. Op welke farizeeën die ten geloven gekomen waren, stonden op en zeiden, de heiden moeten besneden worden, en aan mot geboden worden, Mozes in gezaads te holen. Over de apostel en de eldsten kwamen toop, zich even deze zaak te beroden. En als ze zich eerst lang gestreden houden, stond Peter op en zei toe aan, Mana, leve breder, je weten dat God mij lang van her gewild heeft de heiden dat evangelium te predigen, dat ze ten geloven komen. En God, die dat hoort kan, geef aan den Heiligen Geist, jeroen zo als ons, en bewijst daarmee dat hij aan aangenomen houdt. En muur geen onderscheid tussen ons en aan, en reinigt aan dat hoort, ook der hem geloven. Waarom proef je God door dich te verzekeren, dat je de jinge en joch op hem je nek laaien, dat weder wie nog onze vaders hebben kunnen dreugen? Dan wie leven dat wie durch den Herrn Jesus Christus in de genood zelig worden, groot zoals zij. Dan wordt de ganze verzameling stel en horchten als Barnabas en Paul vertaalden, wo veel wunder en tekens
2: Gott, der ich an manche Heiden gedunen haut. Und aus der ihr stellt worden, seht Jakob, Mana, lebe Breda, horicht nu mi. Simon haft uns rot vertalt, wo Gott erstens darum besorgt wir, uit die heidenen Volk für seine Nomen zu gewinnen. Und mit dit stemmt dort, wo die Prophet gesagt haft. So aus geschrieben steht. Wenn dit erst geworden ist, wo ich wader kommen und doof sind, taub gefallen Hüs wader abbühen. Dort vervollene Wrag, wo ich abbühen und wader herstellen. Dort all die ewige Menschen den Haaren sieke mochten. Sogar all die Heiden, die nun meine Nomen genannt wurden, sagt der Haar, der all dit deit, der von Ewigkeit wisst, wat he done wird. Darum wird ich sagen, wie sollen dort vor die Heiden nicht schwor machen, wann die sich zu Gott bekehren. Aber dort wie anschrieben, dass sie von alles alle wach blieben, dort der jetzt ein Dienst für andere nicht ist, und von Hurerie, und nicht Fleisch eten von Vieh dort aufgewahrigt, und nicht utgeblad ist. Dann Moses hat von lang her an alle Städte die gehaut, die am predigten, und dort sie alles Arbeit an ihre Schulen fehlgelegt worden. Dann wären die Apostel und die Ältesten und die ganze Gemeinde damit einverstanden, dass sie von ihren einen Mann, wem wählten mit Paul und Barnabas taub, nach Antiochien zu schicken. Sie wählten Judas, Barsabas genannt, und Silas, zwei feste Männer unserer Brüder. Dit ist der Brief, den sie schreiben. Wie die Apostel und Ältesten, jene Brüder, und die Brüder aus den Heiden in Antiochien, Syrien und Cilicien, ein Gruß an you. Weil wir gehört haben dort von den Ansehen, die wir nicht geschickt haben, einige gekommen sind in die Erde fährt und jene Seelen belastigt haben und jene sahen, dass jene jene Motten beschnieden loten und dort jene Satz holen Motten, haben wir dort für Gott an jene Seelen taub zu kommen und Mana zu wählen, mit unseren Lebebrüder Barnabas und Paul taub Hand zu schicken. Männer, die für unseren Herrn Jesus Christus seinen Namen erleben, auf Spell gesagt haben. Darum haben wir Judas und Silas geschickt, die ihr dort mit Wert besteht geworden, was wir geschrieben haben. Dann der Heilige Geist und wir sagen dort vor Gott an, ihr keine Gerater erlaubt abzuleihen aus dit, was er nötig ist. Dort ihr von alles weich blieben, dort der Jetzendienst verunreinigt ist und von Hurerie, und nicht dort Fleisch eten von aufgeweidet Vieh und nicht Blut trinken. Wenn je davon weich bliebe worden, do je gut. Wir wünschen je alle Beste. Aus diese Männer dann geschickt worden, kämen die nur an Theochien und rupten dort Volk taub und jeven an den Brief. Aus sie den gelest haute, freide sie sich zu den ermutigenden Trost, den die veranhaut. Judas und Silas selbst, die auch Propheten wären, sprüchen die Brüder viel ermutigende Wert tau, wo der sie gestorkt worden. Und als sie da erst eine Zeit lang gewasst wären, gingen sie am Frieden träg und brachten die Brüder ihren Gruß nur die angeschickt hatten. Silas aber gelebt, dort wird Gott sein, wenn er noch da bleibt. Paul und Barnabas bleiben auch noch in Antiochien, wo sie und viele andere Leiden an den Herrn sein Wort predigten. Dann am ein paar Tage seht Paul zu Barnabas, weil wir nu träg gehen und an all die Städte, wo wir den Herrn sein Wort gepredigt haben, die Brüder besiegen und seine Wort anjäht. Barnabas bleibt darauf stehen, dass sie Johannes Markus mitnehmen wollen. Paul aber bleibt darauf stehen, dass sie nicht wen mitnehmen wollen, der an Verheer und Pamphylia verloten hat und nicht wie mitgekommen wieder zu arbeiten. Sie wurden sich so uneinig, dass sie jeder ihren Weg gingen. Und Barnabas nahm Markus mit. Und sie eilten nur Zypern, aber Paul wählte sich Silas und verleiht auch. Und die Brüder wünschten an den Haaren seine Gnade. Er ging durch Syrien und Cilicien und stärkt die Gemeinden. Er kam nur Derbe und dann nur Lystra. Da wohnt ein Jünger, der heißt Timotheus. Seine Mutter wie eine gelebende Jütsche, aber sind Vater wie ein Griech. Die Brüder in Lystra und Ikonien hauten godet von ihm zu reden. Paul will ihm auf seine Reise mitnehmen. Er beschneit ihm die Juden erhalten halven, dann in der Gegend wüsste sie alle, dass sein Vater ein Griech wäre. Und als sie durch die Städte reisten, teilte sie an dort mit, wat die Apostelen en Ältesten in Jerusalem besloten houden. Dadurch worden die Gemeinden am Glauben gestärkt und ihre Zoll mehrt sich alle Tag. Sie reisten dann durch Phrygien und Galatien, weil der Heilige Geist dort nicht toleriert hat, Wut in Asien zu predigen. Als sie in Bad Mysien kamen, versuchte sie durch Bithynien zu reisen, aber Jesus sein Geist leitet dort nicht tau. Und so reiste sie bei Mysien vorbei und kamen nach Troas. Dann die Nacht haut Paul eine Verstahlung, dort ein Mann von Mazedonien betend verarmstund und sagt, komm eben nur Mazedonien und halb uns. Als sie diese Verstahlung nicht gesehen haut, versucht er fort nach Mazedonien zu kommen, dann wir nehmen an, dass die Herr uns dorthin geraubt hat, das Evangelium zu predigen. Dann fuhren wir von Troas los und fuhren gleich eben nach Samothrazien und kamen nächsten Tag nach Nikopolis. Und von dort nach Philippi, eine römische Kolonie und der Gegend ein von der festen Städte in Mazedonien. Und dort blieben wir mehrere Dörr. Am Sabbat ging wir bitter Staudspurt am Wolter, wo der gewöhnliche Bet war. Da saßen wir ein Stuhl und reden mit den Frühes, die sich dort versammelten. Eine Früh, die da horchen, die wir Lydia, ein gottesfürchtet Frühmensch von Theatira, der mit rotbleibet Zeich handelt. Der mögt die Haar dat hort ob, dass sie dort achten, die dort Paul seht. Als sie in ihrer Familie wären gedeibt worden, lud sie uns an, am Hüst zu kommen und seht, weil je mich dort verholen, dort ich zum Glauben am Haaren gekommen sie, dann kommt und blieft in mein Hüst. Und sie bemusst uns. Einen Tag, als wir nur den Platz gingen, zu beten, traf wir einen Sklaven Frühmensch, der ein Wahrsagergeist hat, an ihren Haaren, der ihr Wahrsagen fehl anbracht. Dit Frühmensch kam Paul an uns heran und schrie, diese Männer sind den allerhöchsten Gott seiner Diener, die uns sagen, wo wir können selig worden. Dit deed sie einen Tag nach dem anderen, was Paul dort eben so verdrüstlich war, dass er sich umdreht und zu den Geist sieht, ich gebet die an Jesus Christus seinen Namen, ut er errüte kommen. Und plötzlich verleiht die Geist er. Aber als ihre Haaren sagen, dass ihre Hoffnung auf gewinnt war, wir, nehmen sie Paul und Silas und schlappten die auf dem Marktplatz für ihr Recht. Die brachten die für ihre Friedensrechte und sagten, dit sind jüdische Männer und bringen unsere Staud im Abruhr. Und was sie lehren, können wir nicht annehmen, auch nicht mitmerken, weil wir Römer sind. Das Volk rät sich ab, jeden anzugehen, und die Rechte befohlen an die Kleider vom Lief zu rieten und an zu verheben. Und als sie an Gott verklappt hauten, schmähten sie an ein Gefängnis und befohlen den Wachmeister, an die Ursache zu holen. Und die, weil am dort befohlen wir, stoppte am bannersten Gefängnis und schlug an der Feit am Klotzen an. Aber mitten in der Nacht beten Paulus und Silas und sungen Lieder, Gott zu loben, und die andere Faust genommene Hirden dort. Und plötzlich kam dort ein großes Erdbeben, dort das Gefängnis wird ab dem Grund fortschattert. Plötzlich sprungen alle deren ab und allem fallen die Ketten auf. Der Gefängnis wachte wirklich ab. Und als er sagte, dass alle Gefängnis deren ob wären, greift er um Schwert und will sich tot machen. Dann he doch die Faust genommen wurden alle ausgerätet sein. Paul oberschrieg mit vollem Hals, do die keinen Schaden an. Wir sind alle hier. Dann lädt er sich ein Licht bringen an Randen an und voll Paul und Silas zitternd aus Angst vor der Feit. Er bracht an Rüt und sagt, liebe Herren, was muss ich tun, dass ich selig war? Sie sagten zu ihm, ich lebe an den Herren Jesus Christus, da warst du und deine Familie selig. Dann predigten sie den Herren sein Wort zu ihm und all die Sinje in sein Haus. Und kriegt dann der Nacht, wasch he an de Striemen auf, und fuhrt dor, leit he und seine Familie sich deipen. Und he nehm an, wie sich am Hüsen an, sah dann Eten fair. Und he freit sich, dat he mit seine ganze Familie wird zum Glauben an Gott gekommen. Und aus et erst Dach wir, schickten die Friedensrechter, Staudsdiener, den Wachter zu sein, dat he die Männer soll gohne loten. Dann seh die Gefängniswachter zu Paul, die Friedensrechte haft Wut geschickt, dass du und Silas freie Leute sind. Gott im Frieden. Paulus sagte an, sie haben uns unschuldige Römer öffentlich verheift und angestoppt und rechnen uns nu am Geheimen loszuworden? Auf keinen Weg. Nu lot an selbst kommen und uns hier erütleiden. Und ich staut steiner See den Friedensrechte dort, und aus sie hier denn dort Paul und Silas Römer wären, ward an Angst. Dann kämen sie in Pracherden an erüt zu kommen und bauten an, ihre Staut zu verloten. Dann gingen sie aus dem Gefängnis erüt und gingen wie Lydia am Hüsen an. Und aus sie die Brüder gesehen und Mut zu gesprochen haben, verleihten sie. Als sie auf ihrer Reise durch Amphipolis und Apollonia wären, kämen sie nach Thessalonich, da wie eine Jüdischule. Und so als Paul dort gewarnt wie ging Kebi anen an und red mit an, drei Sabbaten aus der Schrift. Er led an die Schrift ut und mög an dort klar, dort Jesus leiden und vom Tod abstehen musst. Und er seht an dort des Jesus, den er anpredigt, der Christus wie. Und weil die von an glaubten, und gesalte sich zu Paul und Silas. Und so auch ein großer Schauf gottesfärche Griechen und viel von den vernehmsten Frühes. Aber die Stierkopje Juden wären aufjänstig und holte sich ein Romdriefschütt Gesindel taub und brachten die Staud im Abruhr und sammelte sich vor Jasons in Hüs und versuchten, an Rüt zu kriegen und vor dem Volk zu bringen. Aber als sie den nicht fungen, schlappte sie Jason und noch welche andere Brüder vor die Staudsverstohne und schrien, dass sie die über die ganze Welt Trubel gemerkt haben, sind auch nur ans gekommen, und Jason hafte bis sich abgenommen. Diese handeln alle gegen den Kaiser, sind gesagt, und sagen, du hast ein anderer König, den sie Jesus nahnen. Aus das Volk und die Staatsverstohne dort hierden, jäfert unja an, ein grauter Terchen ander. Und aus Jason erst voran, gut gesagt haut, leite sie an Waragonen. Dann schickten die Brüder Paulen und Silas dann fuhrte nach Nobarea. Als sie durch Hahn kämen, gingen sie in die Jüdischule nähen. Die Menschen dort werden Anständige aus der in Thessalonich, die nehmen das Wort ganz wellig ab und forschten alle Tag eine Schrift, um zu sehen, auf das so wir aus sie sehen. Und dort kämen viel Juden zum Glauben und so auch viel vernehme griechische Frühes und Mana. Aus die Juden in Thessalonich hierden, dort Paul das Gotteswort auch in Berea predigt, kämen sie auch durch Hahn das Volk abzuregen. Die Brüder schickten Paul und dann fuhrt weg mit auch mehr zu gehen, aber Silas und Timotheus bleiben in Berea. Die Männer, die mit Paul und Taub gingen, brachten an Bord Athen und gingen dann träg, Silas und Timotheus zu sein, dass sie so schwind als möglich auch hankommen sollen. Während Paul in Athen nur anlührt, regt sein Geist sich ernahm ab, als er sagt, wo die Staud voll aufjährte wir, und redet dann in ihre Schulen zu den Juden, an die gottesfärche Griechen, an auch zu allem, die he alle Tag auf dem Marktplatz traf. Dann mögen sich auch einige von die epikurische und stoische Philosophen überher mit an zu streiten. Einige sehen auch, was will des Blauber Mauts uns sagen. Einige sehen, dass sieht so aus, wann he uns nie jetter fertigstahlen haft. Dort sehen sie, wie he an das Evangelium von Jesus predigt und sehen, dass die Todes abstohlen wurden. Dann nehmen sie Paulen und brachten ihn auf dem Gerechtsplatz und fragen ihn, ob sie auch weiten können, was diese neue Lehre, wir, von der hier reden. Dann wir hören, was ganz fremdet von dir, darum weil wir hier weten, was das meint. Dann all die Athener und die Ausländer, die da wären, dürfen nicht leben, aus von neuen Dingen reden oder was nicht hören. Dann stand Paul mitten auf dem Gerechtsplatz ab und sagt, je Männer von Athen, ich sehe, dass die nur alle Sieden haben, sehr religiös sind und die Götter verrichten. Dann, als ich hier herumging und mir die Städten besah, wo ich anbeten, sah ich ein Altar, auf dem geschrieben stand, zu den unbekannten Gott. Nun mög ich je mit den Gott bekannt, den ich anbeten und aber nicht kennen. Der Gott, der die Welt und alles, was er binnen ist, geschaffen hat. Es haar über Himmel und Erd und wohnt nicht in Tempels, die mit der Hand gebüht sind. Und er wird auch nicht von Menschen hang bedient, als wenn ihm irgendwas fehlt, denn er selbst jeft alle Menschen Leben und Odem und alles andere. En hij heeft dat zo geschaffen dat alle valken op de eerd van een mens stammen en over de ganze wereld wonen zullen. En heeft er de tijd gezet en bestemd waar ze wonen zullen.

En je weet dan ook dat ik bij een predien nog teruggeholen heb, dat je tot nutzen komen kon. Ik heb je in een verzameling geleerd en zie ook van een huis naar een ander gegaan. Ik heb beide, Juden en Grieken, dat woorden en ver geholen dat ze zich tot God bekeren en aan onze Heer Jezus leven zullen. En nu ga ik van Geest gedreven naar Jeruzalem en weet niet wat daar met mij passeren wordt. Ik weet bloos dat de Heilige Geist mij warnt dat ik in alle steden daarmee rekenen kan dat ik wil lieden matten en vast genomen worden. Maar dat bouwt mij alle niet. En mij is mijn eigen leven ook niet te dier om mijn weg met vrede te eng te ranen en den dienst te verrichten den de Heer Jezus mij abgelegd heeft. En dat is voor dat evangelium van God zijn genoeg en te stonen. En ik weet nu bestemd dat al die mank die ik dat Gottes Rijk gepredigd heb, die waren mij niet waarder zijnen. Daarom zeg ik u dat vandaar ganz klar, dat ik aan keinem mens zijn bloot schuldig zie. Dan ik heb mij niet geschuwd, je alles te zeggen wat God hem zijn houdt. Dan werkt over u zelfs en ook over de Heer, over die de Heilige Geist u als Absichter gesteld heeft, en hoort over God zijn gemeente te zijn, die hij zich met zijn eigen zin zijn bloed gekocht heeft. Ik weet dat wanneer ik eerst woord waag zijn, worden riet in de wild van u komen, die de Heer niet verschonen worden. Er worden ze gewoon van jene eigen mensen in je opstonen, die de waarheid verdraaien worden, om aanhanger voor zich te creëren. Daarom ziet waken en denkt eraan, dat ik u alle 3 jaar dag en nacht met tronen vermoond heb. En nu even geef ik u aan God en zijn genoden woord, dat u opbuien en met al die taub die geheiligd worden, een oorfgoed geven kan. Ik heb keinem zijn zelver gold of kleider verlangd. Je weet zelfs dat deze mijn hang mij dat ingebracht hebben wat ik van mijzelf brok en ook voor die met mij waren. En in allem wat ik deed, bewijs ik u dat wij daarom zwaar arbeiden, de zwakken met helpen moesten. En daaraan denken dat Jezus zei, geven wir zeil je ons nemen. En als hij dit gezegd had, kneed hij zich met aan alle toop dool en beed. En ze hielden alle toop en foten arm om en kosten arm. En wat aan om treurig den muur, wie dat Paul gezegd had dat ze arm niet meer zijn worden. En ze gingen met num scherp. Als wij ons van aan losgereten houden en op een scherp weeren, voer wij lik even nog kas. En de nächste dag nog Rodes. En vandaar nog Patara. En wil wij door een scherp vongen dat nog Venetiën voer, stier wij een en voeren haan. Als wij Zypern gezeinen houden, voer wij dat aan een ziedende kant voorbij en voeren naar Syriën. En kemen no Tyrus, en daar zal dat schep de woer afloden. En als wie door jenger vongen, bleef wie door 7 deur. Die zeiden Paul dicht in geist dat hij nicht naar Jeruzalem gaan zal. Als onze tijd door even weer verleid wie en jingen onze weg, en die kemen ons alle met frühes en kinge toping heran, wat wie uit de stad weeren. En daar kneed wie ons om even dool en beden, als wij van een ander afscheid genomen houden, stier wij op een schep en ze gingen terug naar huis. Wij reisden van Tyrus wieder en kamen naar Ptolemaeus. En reisden de breider en bleven een dag bij aan. De nächste dag verleid wij, die wij met Paul waren, en kamen naar Caesarea. En gingen door bij de evangelisten Philip am huizen aan, die een van de 7 weer. Die had 4 onbevrede dagen dat die goof houden te prophezeien. En als wij door eerst meerdere deur waren, kwam Agabus, een profeet van Judea doorhaan. Die neemt Paul zijn God van lief en bunk zich door met de hang en de feit en zeed, de Heilige Geest zegt, zo worden de Juden in Jeruzalem den eigen demen tot deze God bingen en de heiden in de hang geven. Als wij dat hier den praag had wie, ook de anderen die daar waren, dat hij niks zal naar Jeruzalem gaan. Dan zei Paul, waarom hiel je hier? En breken mij dat hoort. Ik zie reed mij niet meer in Jeruzalem bingen te laten,
aber auch für Jesus in den Omen zu sterben. Aber aus Paul sich nicht überreden leid, leid wie am zufrieden und sehen, do so aus der Haar dort well. Und am ein paar Dörr packt wie taub und reiste nach Jerusalem. Dort kamen welche Jünger von Caesarea mit, die brachten uns nun Minas in sein Haus, wo wir bleiben sollen. Die Mauern wir von Zypern und wir dort einer von den ersten Jünger. Und als wir nach Jerusalem kamen, nehmen die Brüder uns mit Freuden ab. Den nächsten Tag ging Paul mit uns alle taub nach Jerusalem, wo all die Ältesten auch hin kamen. Und als Paul an begreist hat, vertalt er an umständig, was der Herr durch sein Amt manche Heiden gedonen hat. Als sie dort hielten, lobte sie den Herrn. Sie sehen aber zu arm, kicke mal, Bruder, wo viel düsende Juden zum Glauben gekommen sind, die aber ewig vor das Gesetz entstanden. Die erst dort gesagt worden, dass die Juden, die manche Heiden wohnen, Licht von Moses aufzufallen, und angesagt, dass sie ihre Kinge nicht sollen beschneiden und sich auch nicht mehr nur ihren Moden rechten. Was dann nu? Das Volk muss sich unbedingt versammeln, und die waren dort sicher hören, dass du hergekommen bist. Dann tun nu was wie die sagen. Wir haben hier 4 Männer, die ein Versprechen auf sich genommen haben. Nimm die und geh mit an Taub durch ihre Reinigungszeremonien und betol die Ankosten, dass sie sich können die Haare aufschneiden lassen. Dann werden alle Menschen sehen, dass das nicht die Wahrheit ist, was sie von dir vertalen, aber dass du selbst so lebst, als das Gesetz verlangt. Aber die Heiden, die zum Glauben gekommen sind, haben wie geschrieben, dass sie sich auch nicht so was holen brücken. Aber dass sie nicht jetzen Opfer, nicht Blut und nicht Fleisch von einem aufgeweideten Beist eten und sich nicht mit Hurerie aufgeben. Den nächsten Tag nahm Paul die Männer und heiligt sich mit einem Taub. Dann ging er am Tempel hinein und sehen an, wann ihre Reinigungsdörr wurden ewig sein. Und auch dann für jeder einem wurde ein Opfer gebracht worden. Und aus die 7 Dörr meist ewig wären, sagen die Juden von Asien am Tempel. Sie hetzten dort Volk an und kriegen am zu holen und schrien, je israelitische Männer, halt! Dit ist der Mann, der alle Menschen alle Wegen lehrt, gegen das Gesetz in dieser heilige Stadt zu sein. Und auch mehr, er hat Griechen am Tempel gebracht und damit diese heilige Stadt veranreinigt. Dann sie hauten am Verheer mit Trophimus, den Epheser taub in der Stadt gesehen, und Maut mussten dort Paul den Wort am Tempel genommen haben. Die ganze Stadt wie am Werwur und Randen taub, kriegen Paul zu holen und schlappten am mit dem Tempel rüt und mürken plötzlich deren Tau. Als sie am versuchten, dort zu mürken, krieg die Soldaten Offizier zu hören, dort ganz Jerusalem am Abruhr wir. Hei nehm plötzlich Soldaten und Offizieren an Rando Mank. Als sie die Offizieren und die Soldaten sagen, hätte sie ab, Paul zu schlonen. Als die Offizier Hand käme, nahm er Paul und befohl ihm mit 2 Ketten zu bingen und frug ihm, wer er wir und was er gedonen hat. Und in dem Volk schrie ich einer so und einer so. Und als sie unter all den Rommeldeis nicht können utfingen, was er wirklich wir, befohl er Paul in eine Baracken an zu bringen. Als Paul bei Oppenstopen käme, wie der Türkel so tyrannisch, dass die Soldaten am drögen mussten. Da kam viel Volk heran und schrien, bringt am ewert Sied. Und als sie Paul in der Baracken und den Leiden wollen, frug er den Offizier, ob er zu am reden kon. Er frug am, ob er Griechisch reden kon. Bist du nicht der Ägypter, der in Stötje Träg in Abruhr anstahlt und 4000 Mörder halbst, in der Wildnis hineinzukommen? Paul said, ich sehe ein Jüd von Tarsus und Zilizien, ein Berger ut nicht mal ein einfacher Staud. Darum bet ich die, lot mich durch die Menschen reden. Und als he die Freiheit haut, stieg he auf den Stoppen und jef dort Volk mit der Hand an der Andiedung, dass sie solle still sein. Und als er dich ganz still wir, funk he auch auf Hebräisch zu reden.
en zed. Jemana, leve breda en forosh, hartemol. Ek vel mi far ju fortidjen. En als ze heden dat hij op Hebreeus toe aanreed, worden ze nog steller. Dan zeid hij, ik zie een Jood, zie een Tarsus en Cilicië en geboren, zie ober in deze stad bij Gamaliel zijn feit opgewassen, en je neef noemt vorderlichen gezaads beleerd worden, en weer ivrig om God zijn zaag groter als je van deur zijn. Ik heb deze weg wat hem dood nog gestonen, heb mannen en vrouwen vast genomen, je bongenen en je stap. Daartoe kon de hoge priester en de ganse rood mij er jo geven. Ik kreeg van aan ook brief aan de breide en Damascus, en ik ging aan om ze goed die daar wonen met keden te bingen en naar Jeruzalem te nemen om door je stroof te worden. Als ik op mijn reis dan, jegenmiddag, noorden naar Damascus kwam, scheen plötzlich om mij een groot licht van hemel. En ik val op eer en heerde een stem te mij zeien, Saul, Saul, waarom vervalst u mij? Daarop antwoord ik aan haar, wer bist u? Hij zei, ik zie Jezus van Nazareth, den du vervalst. En die daar met mij waren, zagen dat licht en verschrokken, aber ze heerden dem zijn stem niet die daar reed. Dan zei ik, haar, wat zal ik doen? De haar zei te mij, sto op en go naar Damascus, daar wordt die alles gezegd worden wat voor die voor zijn is. Wil dat klare licht mij de uren verblend houdt, dat ik niet zijn kon, leiden die mij aan de hand, die met mij waren, en zo kwam ik naar Damascus. Daar weer Ananias, noem gezaads en Godesfercher man die van al de Juden die daar woonden, en goede getekenis houdt. Die kwam bij mij stonen en zeid, Bruder Saul, kijk hem al op. Krijg dan kon ik zijn en zagen. Dan zeid hij, onze vorderse God heeft zich die gewählt, zijn willen te weten, en den gerechten te zijn, en weet uit zijn muil te heren. Du zalst alle mensen je tekenis daarvan geven, wat du je heert en je zijn haast. En nou, wat lust u dan nu? Laat die diepen, en de zenden afwaschen, während u zijn nomen aanroopst. Als ik terug in Jeruzalem am tempel weer in bed, wie ik met eenmaal buiten mij zelst, en zag den haren reden, hij zei te mij, nu schwind, verloot Jeruzalem plötzlich, dan die nemen die getekenis van mij niet aan. Ik zei haar, die weten hier alle dat ik van ene schoen naar de andere ging, en die vast neem en tuurleid die aan die leven. En als die knacht Stefanus hand gemoord had wordt, stond ik erbij en houd mijn gevallen eraan, en paust nu die ere kleider op die hem dood mogen. De haarbe zei te mij, go du. Ik wil die wiet af naar de heiden checken. Dat volk horcht nu Paul wat hij dit zei, aber dan schreeuwen ze los en zeiden, waag met zonen van de eerd, die als het niet weet dat hij leeft. Dan werden ze schreeuwen en zich de kleider van lief reiten en stof in de lucht smijten, bevol de commandant aan en de barakenen in te brengen. Daar zullen ze aan prielen en uitvreugen, dat hij uitvinden kon waarom de mensen zo even aan schreeuwen. Als zij aan met reimes bongen, zei Paul tot den bovensten die daarbij stond, is dat je zaadselijk recht een reimischen man te prielen, die niet veroordeeld is? Als de bovenste dat hier jinkt die en zeid to den commandanten, zei die ver wat u deist, dis man is een reima. Dan kwam de commandant en zeid, zei mij, best u een reima? Hij zei, jo. Dan zei de commandant, ik heb van mijn bergerecht een hugen pries getold. En Paul zeid, ik heb ze als een berger geboren. Dan gingen die voortwaag die hem uitvragen zullen. De commandant zelfs vergt zich zeien als hij antwoordt dat Paul, den hij had bingeloten, een reimersche berger weer. Wil de commandant eerst genijf uitvingen wel hoe met de juden Paulen beschuldigen, leidt hij hem vrij. Dan vordert hij de hoge priester en den ganzen hoge rood toop, en dan moest Paul komen veranstonen. Dan kijkt Paul de roodslied ernst aan en zegt, mannen, lieve breder, ik heb het van de dag met een goede gewissen voor God geleefd.
Dann befahl der hohe Priester Ananias die, die Arm bestunden, Paul und ein auf das Mühl zu haben. Dann sagt Paul zu Arm, Gott wird die ein haben, du ungewitte wohnt. Du setzt hier mein um Gesatz nur zu rechten, und befehlst du mir, jegen dort Gesatz zu schlonen? Und die damit bestunden sehen, schallst du ewer Gott seinen hohen Priester? Dann sagt Paul, Brüder, ich wüsst nicht, dort he die hohe Priester wir. Dann da steht geschrieben, gegen einen Regierungsbeamten im Volk sollst du nicht schlachtet reden. Aber aus Paul morg, dass du die halb Pharisäer und die halb Sadduzäer wären, schrie ich zu dem Rotslied, Männer und Brüder, ich sie ein Pharisäer und ein Pharisäer sehen. Und ich sie darum verklärt, wie ich ab dort hob, dass die Todes abstohne wurden. Und als sie dort seht, jäfert ein Abruhr zwischen die Pharisäer und Sadduzäer, und die Versammlung teilt sich. Dann die Sadduzäer seien, dort jäft kein Abstohnen vom Tod, auch nicht Engel, auch nicht Geister. Die Pharisäer aber leben dort alle. Dann jäfert ein lüdet Geschrecht, und die Schriftgelehrten, die an die Pharisäer erzählt wären, dreiden die anderen jenen an und sehen, wie fingen an diesen Mensch nicht schlachtet. Und wenn ein Geist oder ein Engel zu einem Gerät haft, dann wollen wir nicht gegen Gott streiten. Und außer durch die Uneinigkeit ein großer Abruhr gäf, fercht der Kommandant, dass sie Paul und Stecker rieten wurden. Dann befahl he, die Soldaten heimzugehen und Paul dort mit Gewalt wachzunehmen und eine Baracken anzubringen. Aber die kommende Nacht stund der Herr bei, Arm und seht, siehe Trost, Paul, so was du an Jerusalem Familietierknisse geeft hast, so musst du auch an Rom Familietierknisse geben. Und als es erst dacht war, stund es sich Waldje von den Juden taub und verbungen sich mit einem Schwur, dass sie nicht eten oder trinken würden, was sie Paul würden totgemerkt haben. Da wären mehr als 40, die sich hieran wären einig geworden. Die kamen nur die hohen Priester und Ältesten und sagten, wir haben uns hart verschworen, dass wir nicht eten wollen, was wir Paulen dort gemerkt haben. Darum geht ihm mit der Rotslied taub nur den Kommandant und holt darum an, dass sie Paul morgen herbringen sollen und so donen aus, wann je mehr von ihm weiter mochten. Wie aber sind reit am dort zu merken, ehe he, was dort kommen wird. Aber aus Paul seine Sester ersehen hied, wat diese Plonden zu donen, jink hei eine Baracken anen und seht Paul an dort. Dann ruft Paul einen von den Soldaten verstohne und seht zu ihm, nehmt diesen jungen Mann nur den Kommandant, der haft den wat zu sagen. Und er nehmt ihm nur den Kommandant, der Soldaten verstohne seht, Paul, der Faustgenommene, leit mi kommen, um diesen jungen Mann nur die zu nehmen, die haft die Worte sein. Dann nehm de Kommandant arm an der Hand und ging mit arm allein und früh arm, wat erst dort, wat du mir sein wirst. Und he seht, de Juden sind sich einig geworden, dort am anzuholen, dort die Paul und Morgen für die Rotslied bringen sollst, dort es so lauter soll, als wann sie noch mehr von am weiten mochten. Aber geh dort nicht an. Dann da sind mehr als 40 Mann, die auf der Lühe liegen, die sich an ein Schwur gebungen haben, nicht zu eten noch zu trinken, was sie Paulen dort gemerkt haben. Die sind nu reid und lüren, ohne dass du an dort versprechen sollst. Dann leit der Kommandant den jungen Mann gehen und befohl ihm, dort keinem zu sein, dass er ihm dort verteilt hat. Dann ruft er sich zwei Soldaten verstohne und seht, merkt 200 Soldaten, 70 Ritter, an 200 Spießmänner reid, klock 9 zum Marius no Caesarea zu gehen. An merkt auch Peter reid, ob de Paul setten kann, an bringt am sicher no Felixen den Gouverneur. An schreif an Brief, de lüd so as dit. Claudius Lysius, den trüen Gouverneur, Felix, erstens Fried. Dessen Mann hatten de Juden Faust genommen und gingen ewer her am Dout zu merken. Dann käm ich mit Soldaten und Reitarm von de los und funkt dort uit, dort he ein Reimer is. Ich will weten, wo mit sie am beschuldigen. Und nehm am nur ihre Rotslied. Dort funk ich uit, dort sie am wegen ihre Gesatzesfrögen beschuldigen.
då vi är över kända beskyldning, det är då keden och det är gården död förlangt. Och när vi har sagt att de juden och dessa mån uppe lurlaren, skickt jag om fort nu de och befall sina förklare att de är klart förstalden. Då deden dessa doten så oss an vi har sagt varden, Paul den nacht nu antiparte springen. Nächsten dag leiter sie der Ritter door om wieder met Paul en met te gonen, zij aber gingen trägt nu ihre Baraken. Als sie no Caesarea kämen an den Gouverneur den Brief gegeeft houden, stalde sie am ook Paul fair. En als der Gouverneur den Brief geleest houd, vroeg hij am uit wone Provinz hij kam. En als hij verneem dat hij uit Zalitien staamt, zeid hij, ik word die hem verhier nemen, want die verklaar je ook eerst hier zijn. En hij bevol hem en Herodes in de baraken te verwoorden. Vijfde uur later ging de hoge priester Ananias met welke eltesten en den redner Tertullius naar Caesarea en brachten ihre klachten voor den gouverneur. Als Paul en hen geroept wordt, kwam Tertullus met zijn klachten voor een dag en zei dat wij in grote vrede leven en dat dit volk, dat ik die verzegd veel goede ervoren heeft, neem wij van die alle truster veiligst emma alle wegen met dank aan. Ober, om die niet langer te los te liggen, bed ik die en die heiflijkheid zo goed te zenden en te horen wat wij kort te zeggen hebben. Wie zijn dat dit maand een pleur onder ons is, die onder alle juden en de ganse wereld oproer aanrecht, en dat hij een leidhammel en de Nazarener streming is. Hij proeft de gordon tempel te veranderen. Dan nemen wie arm faust en willen arm nu ons gezaads nu rechten. Maar dan kwam de commandant Lysias en neem ons den met grote gewalt uit de hang en bevol zijn verklaar arm nu die te nemen. En wanneer du arm zelfs onzeker wordt, wordt du de waarheid leren en weten waarom wie arm verkleuren. En de Juden stemden door met hen en bleven door opstonen dat het zo via. En als de landesverstoner Paul en Tonek te reden, zei hij, wil ik weten dat du dit volk al veel jaren als rechter gedeend hast, doe ik mij met vrede verantwoorden. Dan du kaust dat zelfs verstonen, dat het niet meer als 12 deur zijn als ik naar Jeruzalem ging aan te beden. En mijn verklaring hebben mij met keinem am tempel strijden zijn of een oproer aanstalen, niet in de scholen, ook niet in de stad. En ze hebben geen bewijs voor dat waarmee ze mij beschuldigen. Op dat stoor ik die toe, dat ik op de weg den zij een streming namen, mijn vaders eren God deen. En dat ik alles geleef dat in Moses in Jezaats en de profeten geschreven staat. Ik heb ook de hoopnung en God woon ze zelfs leren, en dat is dat in de toekomst de gerechte ook de ongerechte van dood opstonen worden. En wil dit zo is, streef ik immer dan nog voor God en mensen een reinig gewissen te hebben. En nu nog vele jaren zie ik gekomen mijn volk te beschenken en opfer te brengen. En daarbij betreffen mij welke juden van Azië dat ik mij am tempel geheiligd houd, aber da wir kein Jalorum und kein Jatimmel. Und die hauden hier sollt für die kommen, wann die mir wegen irgendwo zu verklären hauden. Oder lot die hier sind, selbst da mit für den Tag kommen, wann die irgendwo angereichtet an mir gefangen haben, als ich für den Rot stund. Büter, dat handelt sich darum, dat ich seht, dat ich darum vergerecht wie, dat ich leef dat die Todes abstohne worden. Als Felix, die met den weichgut bekannt wie dort hier, sloot hij den verheer en zei, wann Lysias de commandant komen wordt, waar ik mijn oordeel over jene zaak geven. Dan bevol hij den soldatenverstoner Paul on je opzicht te holen, om je wisse vrijheid te geven en zijn vriend niet weren voor hem te zorgen of hem te bezeken. En als Felix dan om een poor deur met zijn jutje vrouw de Rosilla kwam, leid hij Paul en komen en ze horchten wat Paul van den geloven aan Jezus Christus te zeggen houd. Ober als Paul van gerechtigheid, zelfbeheersen en dat komende gerecht reed, wordt Felix in angst en zei hij zult voor dit mol gonen,
van andat pause wood, wood hem vada koma låten. Hei reken dock då med att Paul am dorap hjältgeve wood, dat hem loslåte wood. En rupt am dorap emma vada, on jag helt sig med am. Oba am 2 år kem Porteus Festus en Felix in a sted. Felix wollte juden en je faulen donen, en leid Paulen tvingas ek je bongen. Aus Festus en de provinzen en je komme weer, fu hei am 3 dörr van Caesarea no Jerusalem. Doi kemen de hoge priester en de juden ere vernemste verarm, en leiden am ere klachten eva Paul fair. Ze bouden Festus ernstlich an tum je faulen, Paulen no Jerusalem te leveren, en ze wurden den hingewees op a luur liggen en am doodmerken. Aber Festus sei, dat Paul soll en Caesarea jehule woren, en dat he do am korten ook waar de haan goene word. Aber lot van june feste we met mi metkomen, en den maun do verkleuren, wan he irgendwoud arreicht het gedoenen haft. En als he eerst zo een 10 dörr bij aan je waast weer, jink he trek no Caesarea. En als he de nächste dag op zijn rechterstoel zout, leid he Paul een haan brengen. En als he eerst do weer, stunden de Juden van Jerusalem am en verkleurden am zeer hoort, en konnen dat aber nicht bewiesen, während hij zichzelf verantwoord en zeed, ik heb me nicht aan dat Jüdje gesaat, nicht aan den Tempel, ook nicht aan den Kaiser verschuldigd. Aber Festus wollte Juden jeren en gefaulen donen en vroeg, Paul auf hij wordt wellig senden naar Jerusalem te komen, en door van am even deze zaak gerecht worden. Paul zeed, ik sto hier voor den Kaiser zijn rechterstoel, wo ik zal gerecht worden. En du weet zeer goed dat ik de Juden nust arrecht het gedoenen heb. Aber wann ik irgendwem arrecht behandeld, oder mij tom dood verschuldigd heb, zie ik reed te sterven. Aber wann in al dem, wo met de menschen mij beschuldigen, nust en hinge is, kan keiner mij aan een hang geven. En ik woon om Kaiser gonen. Als Festus de zaak met hem rood dergereed houdt, zei hij, wust du den Kaiser zijnen, dan zoust du num Kaiser gonen. En om een paar deur kemen Koning Agrippa en Bernice no Caesarea Festus te begrijzen. Als hij daar eerst langere tijd gewaast waren, leed Festus den Koning Paul zijn zaak ver en zei, Felix heeft daar een gewessen faust genomen maan hingen loten, van dem de hoge priester en jüdische ältesten mij vertalen, en door hem aanholen dat ik am rechte lood, want ik in Jeruzalem zie. Dan antwoord ik, de Rijmen hebben dat niet van de moed en maan hand te geven, den om te brengen, eer hij zijn verklaringen getroffen heeft, en de gelegenheid gehad heeft zich tegen ere klacht te verteidigen. Daarom heb ik geen tijd verziemd. Als ze eerst taub waren, zat ik mij op mijn rechterstoel en leed den maan een end brengen. Aus seine Verklärer abstunden, haben sie keine Klacht gegen Arm gebracht, womit ich reken. Sie hauden bloß Fröhren an Arm, die eva ihre Religion wären, und von ein Jesus, der gestorben wär, von den Paul nu oberseht, dort er lebt. Weil ich aber nicht wisst, wo ich an die Fröhren beantworten soll, frug ich Arm, auf he wird willig sein, nur Jerusalem zu gehen, und dort eva diese Sachen gerecht worden. Aber als Paul darum anhielt, dat hij door wil geholen worden, dat die Kaiser zijn oordeel even aan geven kon, bevol ik aan te holen, wat ik aan om Kaiser schicken kon. Dan zei Agrippa te Festus, ik word den man zelfs de mol hier willen. Hij zei, morgen zoust u aan heren. Dan de nächsten dag, als Agrippa en Bernice een grote pronk opkeimen, en met de commandanten en stoutsmanen, taub am Rechthuis in den Jingen, wat Paul op Festus seinen Befehl ook in den gebracht. En Festus zeid, König Agrippa, an all die andere Mannen, die hier nu sind, je zijn in diesen Mann, wegen den mir dat ganze Judenvolk in Jerusalem en ook hier belegen deid, en schrien dat dis Mann nicht wird erst dat hij länger leeft. Aber als ik uitfunk dat hij nuscht gedonen hou dat den dood verdient houd, en dat hij door hem aangeholen hou den Kaiser te zijnen, wie ik mij enig am te schekken. Ik heb nust geneiverd van am mijn haren te schrijven. Daarom heb ik am herbrengen loten, en ganse poort voor die, König Agrippa,
zodat ik dan al nus schrieven broek, wann du am erst verheerd hast. Dan mi kam dat nicht ganz gescheit, fair en faust genomenen hand te schecken, en nicht sagen, te kennen, saßen, wat hij verschuldigd haft. Dan zegt Agrippa zu Paulen, du hast die Freiheit, voor die selbst te reden. Dan streikt Paul seine hand uit en redt voor zichzelf. König Agrippa, ik zei dat als een verrecht aan, van deur ver die te stonen, en mij ver de Juden te verteidigen, voor al dat womit ze mij beschuldigen. En apport zo, wil du met al de Jutsche zitten en vroegen bekend best. Daarom bed ik die, geduldig nu mij te horchen. De Juden weten alle, wo ik van kind aan geleefd heb, eerst thuis in mijn eigen land, en dan ook in Jeruzalem. De kennen mij van lang her, en wann sie wollen, kennen sie mir dort Geteignis geben, dort ich nur unsere strengste Strömung aus den Pharisäer gelebt habe. Und nun sie ich durchwehen, für ihr Recht, dort ich dort abhob, was Gott uns vorderst versprochen hat. Und das, was Gott uns versprochen hat, ist dort, was uns 12 Stamm der Ehren Gottesdienst Tag und Nacht regnen zu kriegen. Und dort ist wehen diese Hoffnung, o König, dat de Juden mij beschuldigen. Waarom meen je erst dat niet te geloven dat God dodes opwerkt? Zo dacht ik to ene tijd ook, dat ik alles wat meelig weer tegen Jezus Christus van Nazareth zijn nomen doen moest. En dat is wat ik in Jeruzalem deed. Ik heb vele heilige faust genomen en ingestapt, wil de hoge priester mij de volmacht door te geven, en wanneer de dood gemerkt worden, stemt ik ook daarvoor. Ik zie vurken van een schoon naar de andere gegonen die te stroven, en proefd aan wat door te brengen dat ze lasteren zullen, en wil ik even aan zo rieten tal weer, heb ik deze gorbert en vreemde steden nooit gestonen. Op een zo'n reis, als ik met volmacht en brief van de hoge priester op een weg naar Damascus weer, o kenig, zag ik op middag een licht van hemel, dager als de zon, om mij en die schienen die met mij reisden. Wij vallen alle dol en lagen op de eerd. En dan hoorde ik een stem te mij en Hebreeuws zeggen, Saul, Saul, waarom vervolgst u mij? Die wordt het zwaar worden, jij in den stachel te slonen. Dan zei ik haar, wer bist u? En hij zei, ik zie Jezus, den du vervolgst. Aber nu, op met die en sto op een feit, dan ik zie je komen die aus mijnen deine aan te stalen, je teeknis te geven, daarvan wat u al je zijnen haast, ook daarvan wat ik die nog wel zijnen loten. Ik wil die voor die volk ook voor de heiden bewaren, wo ik die handschakken woor, aan de uren op te merken, dat ze zich van de diesternis zum licht en u zouten zijn gewalt te God bekeren en vergeving voor ihre zinden kriegen. Dat ze met die taub oven, die durch den Glauben, aan mij geheiligd worden. En daarom ken ik Agrippa, hield ik mij aan dat wat mij van hemel gewezen wordt, en predig dat eerste today in Damascus, en dan in Jeruzalem, en in ganz Judea, en ook to de heiden, dat ze anderen zullen en zich te God bekeren, en dan met ihre woorden bewiesen dat het zo weer. En dit is de oorzaak waarom de Juden mij am tempel faust nemen en proefden dood te merken. En wil God mij wat van de orde dag geholpen heeft, sto ik hier met mijn getekenis vergroot en klein en zei nust anders als wat Moses en de profeten zeiden dat het komen wordt. Dat de Christus lieden wordt en wil hij de eerste zenne wordt van dood op te stonen, wordt hij Israël ook de heiden predigen dat er licht gekomen weer. Als Paul zich zo verteidigt, schrie ik Festus toe aan, Paul, du bist über deine grote geleerzaamheid überschnaubt. Hij aber zegt, mijn hooggeachter Festus, ik roos nicht, aber red vernünftig de waarheid. De kenig weet am all dit arm, en ik kan free toe aan van deze ding reden, dan ik weet hij is door met bekend, en dit is nicht wo im winkel passiert. König Agrippa, geleefst du wat de profeten zeiden? Ik weet dat u dat geleefst. Dan zei Agrippa to Paul, door veelt niet veel, dan hast u mij bereid in Christ te worden. Paul zei, mocht God geven, of het nu aan veel of weinig veelt, dat niet bloos du, maar alle die mij nu heren,
zone worden mochten aus ek sie, büte diese Käden. Und als sie dort gesagt haut, stund die König ab, und so auch die Landesfährstone an Bernice, und die mit am Taub sauten. Und als sie uns hier gegangen wären, rede sie und ihr sich und sehen, des Mondeit nur staut in Dout oder Käden verdient haft. Dann seht Agrippa zu Festus. Wenn des Mond nicht verlangt, hau den Kaiser zu seinen, hau die Konfrie lote worden. Als es erst beschlossen wird, dass wir nur Italien sollen, wird Paul und noch welche andere Faust genommen, an den Soldatenfährstoner Julius übergeeft, der zum kaiserlichen Regiment gehört. Als wir ein dramatisches Schöp an den Gestirn wären, dort verlängt die asiatische Wotakonzeile soll, fuhr wie vom Land ein Aristarchus aus Mazedonien kam auch mit uns. Den nächsten Tag land wie ein Sieden. Und Julius wie Paulus freundlich gesonnen und leid am nur seine Freund gönnen, dort die am versorgten. Aus wie sie dann verleiten, fuhr wie so, dort wie bei Zypern am Schuling wären, dann wie hauden den Wind jägen uns. Und als wir über dem offenen Meer bei Zalizien und Pamphylien vorbeifuhren, käm wie bat Mera an Lysian. Dort funkt der Soldatenfährstone an Alexandrisches Schäpp, dort ab dem Weg nach Italien wir, und bracht uns dorthin ab. Wir kämen viele durch, nicht viel wort verwärts, und weil uns der Wind so stark gegen an wir, fall uns dort schwor, bat Knieders zu kommen. Und weil wir wegen den Wind nicht unsere Rechnung holen können, segelt wir jegen Kreta am Schüling bis Salmoni vorbei und kämen mit großer Mühe nach Scheinhoven, dicht bei der Stadt Lazia. Und weil wir also viel Zeit verloren hauden und dort Reisen all gefährlich ward und sogar die Faustzeit vorbei wir, jef Paul an diesen Rot. Er sagte an, Mana, ich sei dautet, ob unser Fort viel Lieden und Schoden geben wird. Und das wird nicht bloß an die Fuhr und das Schärp, aber auch an uns eigen Leben sein. Aber die Soldatenfährstone hält sich mehr an dort, was die Stier machen und die Schärphaar sehen, als an dort, was Paul sehen. Und weil die Hoven nicht irgendwie durch überwintert zu bleiben, werden die Mächte sich einig von dort wieder zu fahren, an seinen irgendwo bei Phoenix, an Hoven an Kreta zu kommen, an dort überwintert zu bleiben. Dort wir an Hoven, den um Nordwesten und Südwesten obwia. Aus der Wind anfing sound vom Süden zu blosen, dachte sie, sie kriegen Kraft, was sie wollen. Dann hoben sie ihre Anker an Nern und segelten dicht an der Kant an Kreta vorbei. Aber das geht nicht lang, dann kam ein Wind, den Nordoster, ein Urkaun gewollt von der Insel herauf. Und aus der Sturm dort Schöp erst zu holen haut, so dort wir nicht anfangen können, je wie uns Hahn und leiten uns vom Wind drieven. Und aus wie bei der kleinen Insel Clauder Schüling vorbeifuhren, können wir mit knapper Not dort Radungsbootsächer holen. Und als sie dort abgeholt hauten, bungen sie streng um dort Schöp, dann sie fürchten da dort kun ab die Sirtes Sound eiver an abgedreven worden. Sie holten die Segel leer und leiten sich vom Wind drieven. Wir wurden so euch vom Wind hanen hergeschmeten, dort wie nächsten Tag anfangen unsere Wohr am Meer an zu schmieden. Und am drei Dörr schmeit wie mit unsere eigene Hänge auch dort Gerätschaft errüht dort zum Schöp gehirrt. Und aus mehreren Dörr weder Sonn noch Stierens für den Tag kämen, und der Wind mit seiner Gewalt anhält zu toben, verlor wie alle Hoffnung, ob Leben zu bleiben. Aber aus der längeren Zeit nicht gegeten hauden, stund Paul mitten unja an ab und seht, Mane, je solle so gedonen haben, als ich ju seht, und nicht von Kreta wache vorsehnen, dann würd je ju viel Schaden und Verlust gespürt haben. Aber dann fort nü Mut und verzögert nicht, dann da wird keiner sein Leben verlieren, bloß dort Schöp wird in den Grund gehen. Letzte Nacht kam ein Engel von dem Gott, den ich ange hier an dein, wie mich stonen und seht, fürcht ihn nicht, Paul. Du musst vor den Kaiser zu stonen kommen, und Gott in seine Not haft die all die Erleben geschenken, die mit die Taub reisen. Darum verzögere nicht.
Ek leef aan God, en dat het kracht zo worden wordt, als hij mij is haft zijn loten. Maar een don't wo, wie moet dan ergend wo aan de insel landen. Maar als de 14e nacht kwam en wie nog immer op het Adriatische Meer van wind hanen hergedreven worden, maakten de schaplied midden in de nacht dat wie nou daar no land kwamen. Dan leidden zij de horchelien, dat bliegewicht erop, en vongen uit dat het water door 120 zo diep weer. Om een stootje moeten ze water, en dan werd maar 90 zo diep. En er vorig dat ze kunnen op stenen aan opgedreven worden, leidden ze hingen van schap vijf anker erop en beden dat het dag worden zal. Als welke schaplied verzochten dat schap te verloten en weg te komen, leidden ze dat radingsboot er meer aan hen en even ver, ze willen veren van schap ook nog anker erop loten. Dan zei Paul tot de soldaten en er verstonen, want deze mannen niet am schap blijven, kan je niet geraad worden. Dan schneiden de soldaten de streng af en lieten dat boot wegvallen. Groot eer dat dag wordt, sporen Paul aan alle aan te eten. Hij zei toe aan, je hebben nu al 14 deel vorst uitgestonen en hebben nust gegeten. Daarom rood ik u dat je nu eten waar je wel in leven blijven. Van u wordt niet einer een hoor van kop verlieren. Als hij dit gezegd had, neem hij brood en dank God ervoor ver aan Allah, en dan bruik hij dat en vong aan te eten. Dan foten ze Allah moed en vongen ook aan te eten. We waren alle toop 276 mensen am schap. Als ze eerst Allah zoveel gegeten houden als ze willen, dan schmeiten ze dat je treed er meer, dat het schap nog leichter wordt. Als het eerst dacht wordt, kannten ze dat land niet. Ze zagen over een bucht met een zandijver en daar plonden ze waarmeelig er schep aan op te stieren. En ze maken zich van ihre ankers los en leiden die aan meer en tegelijkertijd leesden ze ook de streng op waar met de roden en je bongen waren. Dan holden ze dat verste zegel en wind aan hen en leden af naar Eva. Maar op een stad waar twee meerstoop kwamen, geroot dat schep met een vereng op een zandregenen op en zout door zo vals dat het niet te bewegen ging. Dat hingerste eng aber wat van de gewaltige walen te bieten verbruiken. Dan plonden de soldaten de vals genomen dood te maken dat die niet zullen noem even schwamen en wegkomen kunnen. Over de soldaten verstonen wil Paulen dat leven raden en bevol de soldaten er een plan niet derg te vieren. Maar hij orden die aan die door schwamen kunnen, dat die dat eerste zullen aan meer en water aan springen en zijn om land te komen. De andere over zullen zijn dat ze door op bolen of zes bieten van schep haan kemen. En zo merkt zich dat ze alle zeker op landen opkemen. Als wie Aula en Sicherheit wären, fangen wie uit dat wie op de Insel Malta wären. De Inselbewohner wären buiten gewöhnlich freundlich. Ze mögen een vier en nemen ons Aula ab, wil dat regend en kalt wär. Als Paul een klampje struk taub roopt op een vier te leien, keem do als het eerst heet wat een Schlange rüt en beet am en een hound. En als de Hiesje de jeftje kreet aan Paul zijn hand hengen zagen, zeiden zij eenen tom anderen, dis man moet een merder zennen, den de raag niet leven laat, wanneer ook zeker uit de meer gekomen is. De gerechtigheid overlaat hem niet leven. Maar hij slaks de kreet hem vier aan hen, en hem houdt dat nust geschoot. Zij overrekenden door met, dat hij opschwalen wordt, of dat plaatselijk haan faulen en dood zennen. Aber auch sie erst längere Zeit noch gelührt houden und sagen dort am dort nicht schuld, änderten sie ihre Meinung und sehen, hey, wir sind Gott. Dort ab Noberschaft haut Publius, der Verstoner auf der Insel, seine Landschaften. Die nehmen uns drei Dörr freundlich ab und sorgt für uns. Dort wird dann gerade, dort Publius sein Vater und Feiber an Derchfall lag. Paul ging bij Amenen en beet even aan en leed aan de heng op en heilde aan. Als dit passiert weer, kamen al de kranken op de insel ook en lieten zich heilen. Zij eerden ons,
nu fehler sie den Hahn, und aus wie verleiten, versorgte sie uns mit allem, was wir brauchten. Am 3 Monat fuhr wir wieder auf ein Alexandersches Schäb, dort ihre Jatterbreiter auf dem Figurschild an sich drüge,

0: Ek gink ook nie no Jerusalem no dei, dei al eie apostel weeren ons ek. Ek gink no Arabien en keim wada trig no Damascus. Dan om 3 jaar reisde ek no Jerusalem Petren te bezieken, en weer 15 deur met arm taub. Aber ek heb van de andere apostel keinem gezeinen, buiten Jacob en den haren zijn broda. En wat ik u hier ver God schrijf, zijn niet leeges. Daarop reisde ik dan naar Syriën en Cilicië. En Christus in de gemeenten en Judea kenden mij dan nog niet. Die houden dat bloos zeigen hier dat die, die aan eerst vervolgd houd, predigt nu den geloven, den hij eerst houd proeft te verstieren. En ze loofden God,
1: Kapitel 2,
0: dat het met mij zo geworden is. 14 jaar later reisde ik waren naar Jeruzalem met Barnabas toop, en neem Titus ook met. Dit moet jink ik gaan, wil God mij dat zo aangeef, en leed aan mijn evangelium ver, dat ik de heiden predien doe. Mijn onjaholung houd ik in privaten met die in de gemeente en gouden nomen houden. Dat deed ik doorwegen dat ze verstonen kunnen wat ik gepredigd houd, dat ze met mij stemmen kunnen, dat ik niet vergeefs aan je arbeid, oder nog arbeiden doe. En ze verlangden niet eenmaal dat Titus zal besneden worden, die doch in Griech is. Aber die falsche breder, die zich geheim en nengeschlecht houden, onze vrijheid in Christus uit te spionen, en ons waarde om je zaad verskloven willen, voor die hebben we op keinen weg nodiggeeft, dat die waarheid im evangelium stonen blijft. En van die een goede nomen houden, wordt te mijn boodschap nus toegezaad. En wer ze zijn, merkt bij mij geen onderscheid, dan bij God zijn we alle eind. Aber im Gegendeel, als die zagen dat mij dat aanvertrouwt, wie dat evangelium onder die te predigen, die niet besneden werden, jeroen ze als Peter dat evangelium aanvertrouwt wie van die besneden zijn. Dan die daarich Peteren werkt, de besnedene dat evangelium te predigen, werkt ook aan mij, die dat evangelium te predigen, die niet besneden zijn. Als die genoot zagen, die mij gegeven weer, geven Jacob, Peter en Johan, die als goede standers aangezien worden, mij en Barnabas de rechte hand, aan de gemeenschap met aan te sluiten, dat we zullen naar de heiden gaan, en zij naar die besneden zijn. Alles wat ze nog te zeggen houden weer, dat we aan de armen denken zullen, en dat heb ik zelfs nog immer jaren gedaan. Aber als Peter nu aan de ogen kwam, heb ik hem voor allem traag gesteld, dan hij had zich verschuldigd. Dan eie door gewisse mannen kwamen, die van Jacob en gescheikt waren, oud hij met de christen uit de heiden toop. Als die erbij kwamen, trok hij zich terug en hield zich apart, dan hij vergt zich voor de juden die het met de besnieding hielden. En wiel hij zo deed, deden de andere juden kracht zo, en ze goa Barnabas heichelt met. Aber als ik zag dat ze niet voor de waarheid im evangelium entstonden, zeed ik te Peteren door ver allem. Want du als een jude zo leven deist als de heiden, en niet als de juden, wo kost du dan de heiden bedwingen zo te leven als juden? Wie zelfs die wie als juden geboren en niet zender uit de heide zijn, en weten dat een mens niet durch gesetzeswerken gereicht wordt, aber durch den Glauben an Jesus Christus, wie hebben zelfs aan Jesus Christus geleefd, om durch den Glauben aan Christus gereicht voor dich te worden, wil durch de gesetzeswerken geen mens geraakt worden kan. Wanneer dat nu doordurch te zijn en erst dat wie zinder zijn, wel wie onze rechtvoering aan Christus zeken. Meint dat dan dat Christus de zinder on je sterft? Ganz gewiss nicht. Aber wenn ich dort abbühe, was ich dolgereden habe, merk ich mich selbst zum Sünder. Dann ich sie durch dort gesagt, vor dort gesagt gestorben, dort ich vor Gott leben kann. Ich sie mit Christus, mit gekreuzigt. Dort sie eigentlich nicht mehr ich, der dort lebt, dort erst Christus, der an mir lebt. Dort leben, dort ich hier am Fleisch lebe, lebe ich am Glauben an Gott seinen Sehen, die mij leef houdt en zich zelfs van mij haan geef. Ik doe God zijn genoeg niet aan zijn zaten. Dan, want wie durch dat gezaad kunnen gereicht worden, dan wie door keine oorzaak dat Christus houdt sterven moest. O Galata, wo heb je zo weinig vernunft? Wer heeft je bezauberd dat je niet

0: vertrut haft en hab nus te doen met dat laad je weltliche je plopa. En dat je strijd, dat er verstellen zal dat ze veel weten. Dat een je vergeven te hebben en zijn doordrijf van geloven je erd.
1: Timotheus, kapitel 1.
0: En je nood. Paul, der ich Gott sehnen will, Jesus Christus, in Apostel, geschickt uns mit dem Evangelium bekannt zu machen und uns durch den Glauben an Jesus Christus Leben verspricht. Und Timotheus, meinen Leben sehen. Möcht Gott der Vater an uns Herr Jesus Christus die Gnade erbarmen und Fried schenken. Ich dank Gott, den ich mit einem reinen Gewissen dein, so es meine Vater schwärme deiden. Ich dank ihm auch Tag und Nacht in meine Gebete, wann ich an die denk. En wanneer ik aan die tronen denk, sticht en mij dat verlangen op die te zijn, dan dat wordt voor mijn vrijheid zijn. Dan ik denk aan den woorden geloven, den eerstens al die grootmoeder Loos en ook die moeder Eunice houden, en den du zeker ook haast. En dit is waarom ik die ermoon de goof om leven te holen, de God die geeft als ik die mijn hang opleed. En God geeft ons niet een geest die ons vruchtzaam maakt, aber Leib und Kraft geef, und dort wir uns selbst beherrschen können. Darum schäm die nicht mit den Getägnis von unseren Haaren, und schäm die auch nicht mit mir, wie ich am Sinnet halben Einsätten mord. Weil wir taub für das Evangelium lieden, donner uns Gott uns Kraft geeft. Hei haft uns gerat und beropen sein Volk zu senden, nicht am unsere Worken erat halben, aber will he sich dort in seine Gnade, die uns an Jesus Christus geschenken ist, von Ewigkeit her so vergenommen haut. Und der nu doordurch für den Tag gekommen ist, dass uns Heiland Jesus Christus kam, der den Tod die Macht nahm, ein Leben, ein Unsterblichkeit und Licht bracht durch das Evangelium, für das ich als Prediger, Lehrer und Apostel angestellt sehe. Und das ist die Ursache, warum ich das Lieden do. Aber ich schäme mich damit nicht, denn ich weiß, an wem ich gelebt habe, und ich weiß gewiss, dass er mich dort wird, ik am anvertrouwd heb, wat aan jaren dag bewaren kan. Houd die aan de heilzame weer die du van mij geheerd hast. Die kennen die en den geloven en de leef die in Christus Jezus zendt als verbeeld deinen. Bewaar die heilzame weer die die anvertrouwd zendt durch den Heiligen Geist in de kracht die in ons woont. Du weetst dat die in Azië mij alle verloten hebben. En onder die zijn ook Phygelus en Hermogenes. Mocht God ohne Zephyrus en zijn huis veel genoeg schenken, die heeft mij vurken opgerecht en schaamt zich niet met mijn keden. Dan als hij in Rome weer, zocht hij met allem even wat hij mij vond. Mocht die haar hem dort schenken en jaren dag veel erbormen bij haren te vingen, en du weet zeer goed wat hij aan Ephesus verdiensten gedonen haar. En du, mijn zin, zie stork dat die Gnade die in Christus Jezus is. En wat du van mij, dat vele eigen tekenen geheerd hast, dat vertrouwt drie mannen aan, die am staan zijn ook andere te leren. Zo als een goede soldaat van Jezus Christus, neem, zo als ik, dien poort van lieden op die. Een soldaat die am dienst beschäftigt is, wordt zich dat niet nog druk maken voor zijn ouders het leven te zorgen, dat hij dem gefallen kan, die hem aangestalt heeft. Zo is het ook voor die in de waard ranen, want die zich niet aan de regelen houden, kriegen die niet in prijs. Een vormer die schwor arbeid zal het eerste poort van de arend kriegen. Mag die dat wat ik zei, en de haar wordt die helpen, dat alle te verstonen. Denk aan Jezus Christus, die van dood opstond, die van doften herstamt, zoals mijn evangelium leert. Wegen dat ik lieden moet en ingestopt zie als een verbreker. Aber God zijn woord is niet faust genomen. En woer wegen ik dit alle dergo is dat God zijn uiterweelde volk ook mocht de ware zeligheid en de eeuwige heerlijkheid krijgen die in Jezus Christus te hebben is. Dat is de waarheid, zoals je zegt is. Want wie met arm sterven, woer wie ook met arm leven. Want wie geduldig uitholen, zelf wie met hem te regeren, zei wie ons van hem los, dan wordt hij zich ook van ons los zijn. Want wie niet leven, hij blijft trouw. Hij kan zichzelf niet ontrouw worden. Houd aan dit ver en vermoon aan ernstig en godzinnig tegenwoord, zich niet even weer te strijden, waaruit nust goed het komt, aber dem Schulden erst